0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang in ertussen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en me met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur met Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. Wat ouderen onder u, die weten natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot QB and the Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan nou naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, neem maar Fluxus, neem maar Talk Radio, neem maar Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Luisteraars, Willem de Ridder die met een sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in, heb ik net uitgerekend, in 30 jaar niet geweest.
1: Dus nou, je hoort dat op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
1: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
1: Vloerbedekking gelegd. Ja, Marjolein die woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
1: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja.
0: Fantastisch, hè? We waren het er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
1: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact. En
0: ja, dat dacht ik toch ook wel.
1: Heb ik het niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam, dat is een soort historisch blad uit Amsterdam, over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers en de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
1: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Maar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er is iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus hij teruggegaan omdat je dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
1: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik zeg maar gezegd, nou laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Een hele hoop mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo.
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
1: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
1: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
2: Hallo.
0: Die is heel hey, jongen. Jij bent helemaal niks veranderd, man.
2: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk hoor. Heel leuk.
0: Ja.
2: Nou, ik heb een koffie.

0: Ja. En bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of mensen lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè.
0: Heel veel die cultuur hoef je niet. Ja.
1: Nee. En dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan kwamen we terug met 3 films. Fantastisch.
0: En waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
0: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen, zeg maar, in competitie de hoofdprijs in het paard.
0: Het was een paard. Ja,
1: schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan, een blueszanger was er ook nog.
0: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
0: Ja.
1: Zong.
0: Ik had eigenlijk... Oh ja, een soort van Jimmy Rogers. Misschien, die jodelde een beetje. Maar dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen en... er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken en de vliegen nog steeds rond. En het is fantastisch.
0: En jij kwam daar natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen. Want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhaal overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor.
0: Dat doe je al heel lang. Dat doe je al een hele tijd.
1: Mijn hele leven.
0: Jij
1: toch ook al niet?
0: Want ik zag je laatst bij Baden en Van Dorp. En toen zei je eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van. Dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhalen vertelde.
1: Ja, sterker nog.
0: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En het afschuwelijkste is, je hele geheugen gaat naar de maan. En je schrijft iets op om te onthouden. Je raakt het papiertje kwijt, je bent het kwijt. Het zat niet in je hop, hè? Het zat niet in je kop, het zat op het papier. En tegenwoordig, met de computer, hebben ze een recentelijk onderzoek gedaan in Japan en zo. Gaan de geheugens nog veel sterker achteruit.
0: Ja, dat geloof ik direct, ja.
1: Dus als even dat geheugen van die computer uitvalt, ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Dat moet je voorstellen.
0: Nee, maar het verhaal vertel, ik vind het eigenlijk... Want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
1: Precies,
0: dus, hè?
1: Die herinner je altijd.
0: Ja. Want ik zat toen in een beetje moeilijke periode. En ik wilde ergens naartoe. En toen herinnerde ik mijn oude geschiedenisleraar. Van de middelbare school die de Griekse verhaal... Dus Thetis, weet je wel. De draad van Ariadne en zo. Je kent het wel. In de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Bodde. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen. En iets dat die verhaal nooit weer vergat.
1: Nee.
0: Dus ik naar dat Kreta toe. En van daaruit op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhaal. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
1: Ja.
0: Dus zo, ja.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. wat het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. Dat hebben ze, kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee!
0: Dat
1: zo was het niet.
0: Nee. Dat heeft het de eerste keer niet zo verteld.
1: Nee, is dat wat ik bedoel? En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
0: Nou, het werd natuurlijk ook die oude cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk, de oude bluesmensen waren ook storytellers.
1: Tuurlijk.
0: Als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort, van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo, in de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez Burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op één akkoord zingen eigenlijk. En dat zijn toch ook verhalen. Ja. Dat is ook overlevering.
1: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
0: Ja.
1: Met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld, dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
0: Ja, die zijn niet echt op...
1: Die maken je af waar je bij staat. Weet je,
0: ja, alleen al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw, enzovoort.
1: Precies, zo gaat het maar door. En dat
0: en
1: geeft aan...
0: Van Bleven mocht die weer niet, en dat is precies, wel een grote...
1: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Het wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
0: Ja, ja.
1: Je bent toch geen gevoelstype, op ik jong, weet je wel.
0: Nee, dat mag niet. Je mag niks laten zien.
1: Nee! Mannen praten hier van, hey, lul, hoe is het met je klootzak?
0: Ja, ja.
1: Nee, mag je niet leuker van je wijf hier, neem nog een borrel, jong. Weet je wel, zo praten ze met elkaar, weet je wel. Dat is een gevoel.
0: Ja, een man mag niet huilen. Dat is toch, nee. Van wie was dat? Van wie is die, hè, toch alweer? Jacques Herb of zo, of iets in die
1: precies,
0: richting.
1: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwen oud hoor, dat heet Jan Plezier.
1: En dan gaat er van. De Jan Plezier is wel van die.
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt, het is een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij blijkt niks te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja.
0: He, volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donder kunnen krijgen, ja.
0: Om dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalenvertellers toe. Die zijn er nauwelijks meer. En zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, weer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat, nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de broeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: Van de sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren jongens, dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld Doorn en Roosje. Dat eindigt helemaal niet. Dat ze wakker gekust wordt. Dat ze leven nog langer gelukkig. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld. Omdat je er klein voor was. Weet je? Daar was je niet aan toe. Weet je wel? En het leuke is. Als ik dan dat verhaal vertel. Dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal. Waarbij ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik. Ik ga jullie de tweede helft van Doorn en Roosje vertellen. Dat jullie nooit verteld. Omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad zeg.
1: Ja.
0: Vooral 4-jarigen staan er helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein. Moet je kijken hoe groot ik al ben. Snap je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom, weet je wel. We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Dat ik, je moest rechts schrijven vroeger, hè? Ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk. Dat mag niet.
1: Nee.
0: Nee, mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar voor de rest was ik helemaal links. Ja. Weet ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja. Je zult en je moet in de rechterhand.
1: Ja, dat is toch wel een soort van dictaat wat je opgelegd
0: hebt. Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de.
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op toon.
0: Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man bijt hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nooit gezien over. Zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je?
1: Dat
0: kan helemaal niet, weet je wel. Nee.
1: Dat mag niet. Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft, moet je. Of in die linker hersenhelft moet je.
1: Onderontwikkeld is dat, hè, als je dus...
0: Terwijl in feite, de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.
1: Ja.
0: Albert Einstein was geniaal, hoor, die man. Was dyslectisch.
1: Ja, net zoals met de autisme is dat ook een beetje zo.
0: Precies. Het is belachelijk, die ideeën. Van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
1: En van ons vinden en zo.
0: Precies. Ja. Dus het rare is, ik heb omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek... Want we zitten hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet, van vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om dit balans te herstellen tussen de luisteraar...
1: Ja.
0: En de verteller, of tussen de schrijver en de lezer, of tussen zeg maar de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Want het was open voor iedereen. Nou,
1: dat is een fantastisch idee trouwens.
0: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden. Ja. Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
1: Ja, want iedereen is wel, er zijn heel wat scribenten geweest en ook wel mensen die dat allemaal... God, ik herinner me, we hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal mensen die toch...
0: Ja, Baart en Van Dorp heeft ook geschreven.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ja, zeker.
1: God, dat weet ik helemaal.
0: Zelfs André van der Lauw zat
1: hier. Dat weet ik.
0: Wim Noordhoek, van de avonden, weet je wel.
1: Ja. En Koos en Pim.
0: Jan Donkers.
1: Jan ook.
0: Ja, ga maar door.
1: Zijn toch eigenlijk wel... De meeste van die mensen zijn... Vertel nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
0: Ja.
1: Zijn ook verhalen.
0: Ja.
1: Associeerd en prachtig vind ik dat.
0: Ja.
1: Alleen het verrekte jammer had ik het ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
0: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, heb ik dat, want oorspronkelijk was Paradiso was ook een clubje wat gemaakt werd door de bezoekers.
1: Ja.
0: Het programma. Het staat allemaal weer teruggedraaid, want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door lezers geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's op de WPRO gemaakt.
1: Ja, ja,
0: waarin iedereen muziek kon opsturen.
1: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook, en die tochten natuurlijk, die nachttochten.
0: Waar je ook weer, zeg maar, betrokken raakt bij.
1: Ja.
0: Wanneer je niet meer passief bent, maar actief.
1: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had toen toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
0: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest... Het nieuws laten
1: luisteren. Ja, ik weet hoe het...
0: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren... en we zouden horen dat de Marsmannetjes de boelen overvallen... zouden we dat geloven, want nieuws is waar.
1: Ja, Rien Huizing die ons vertelt...
0: Precies, Nou, het hele land zou op de kop staan.
1: Ja.
0: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
1: Ja. Maar dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
1: Ja.
0: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, je hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
1: Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Ja. Dat deel niet zo is of zo.
0: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan. Bij Nationale Radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Dat heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft te adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werk.
1: Ja, ja.
0: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij, de enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is we kunnen zeggen, hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen, weet je wel. Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. het
0: maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegelologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
1: Nee.
0: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Is het toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld,
0: nee, maar kijk, als jij op een gegeven moment, zeg maar, je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon, jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal, weet je wel? Nou, wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat, ja.
0: Dus heb je bedoeld, je hebt alles geleerd, dan heb je het eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen is om zachter te durven zijn, of de ander te accepteren, of gastvrijer te durven zijn, waar je allemaal bang voor gemaakt bent, is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven, Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Het is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen om langzaam weer
1: te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En dat,
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo helemaal maatje, hoor. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Dan heb ik het al een beetje griezelig te kijken. Denk, wat heeft hij het nou over? Ja,
1: dat denken ze dat je de gek aansteken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk, wat heeft hij? Wil hij iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat is heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt, dat om de macht vrijwillig weg te geven, omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien, maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Als jij mij een ontzettende klootzak vindt, dan denk je, godverdomme, moet ik met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdamme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis, bij je vriendin en zeg je, die klootzak. Ja, meteen is het gevoel er weer.
1: Ja.
0: Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later, weet je nog, toen met die klootzak, die nog steeds. en zo zetten we die gevoelens vast, weet je wel. Maar het interessante is, het moment dat jij begint te realiseren dat wat jij hier ziet, dat jij dat zelf bent, dat jouw idee is, en als je jouw idee verandert over mij, dat je iets anders gaat zien, maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen, dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje, en je merkt dat je veel beter de baas kunt zijn over wat jij denkt, in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is, zeggen we, heb je gehoord van die lul? Helemaal ontzet worden ze dan.
1: Opgefokt ook.
0: Precies. Ja. Maar het komt niet door hen hoor, het komt door die ander. En dus pas als die ander verandert, kunnen zij zich beter voelen. Nou, mooi niet. Heb je? Dat is het hele punt. En dan moet je echt aan wennen.

0: Wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder alles van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar het, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou
0: op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Hoe sta je daar? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga maar door. Ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En dan moest ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat... Ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Helemaal geen ja aan een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik heb ben ook nooit in de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder... Ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met

0: konden doen wat we wilden, ja. Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde ons dat te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal... Wat ik ook wilde, het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam. Ja, de hele Vondelpark lag vol met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatia-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie.

houdt iedereen helemaal van jou. En sta je niet langer in de zelfgemaakte kou. Een beetje oefenen, dan ben jij een ster met een eigen fanclub. En ik, je trouwste fan, geef jou de Wereldcup.

0: jou. Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
1: Ja.
0: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
1: Ja,
0: als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
1: Ja, nee, het moet absoluut...
0: Moet stromen.
1: Ja.
0: Snap
1: ja.
0: je? En dat is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
1: Ja, dat is absoluut.
0: En dan denk je, oh mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft je niet zo nerveus te maken voor mij.
1: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Je kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
1: Ja.
0: En als jij als mens een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
1: Ja,
0: het is gewoon niet leuk.
1: Nee, in Amerika is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
0: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
1: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. Komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was. In Crawley, in Louisiana of zo.
0: Ja.
1: Maar het ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie. Die met het lichtje toevallig onder brand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb hier in
1: deze... Terwijl je eigenlijk, want ik kijk dan nog wel eens, maar kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van, nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten, heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt. Waarin ik zeg maar een camera neerzette, zonder cameraman. Ik zet hem aan, ik ga ervoor zitten, ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond, en nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zat ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden, weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
1: Nou, dat is te gek.
0: Echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan, dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
1: Ja,
0: ik kreeg een brief van een man die zei van, ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
1: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedacht en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Oké, jong. Dank je wel.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hedwig en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless and Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
1: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school, de MULO toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En ik ben later, heb ik nog een blauwe maandag Nederlands studeer. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zo eens bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort leven kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs, het was een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien, hier staat onder andere ook dingen, de Scandinavische zagen. Hier heb je Homerus nog eens een keertje, een boek over Homerus. En hier heb je zelfs een wat latere, dat springt een heel stuk over, dat is... Ja, dat is de Gijsbrecht van Amstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk... Mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50er jaren, begin 60er jaren. En dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken, maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk, dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. Later de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner. Die was eigenlijk al leerder, maar dan toch ook mensen als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg, en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een... Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canades. De man van de abwehr, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering. Dat is toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch... Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat Mulisch geschreven heeft, Siegfried, dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben. En waar Mulisch dan zegt van, nou, Hitler is het niets.

0: Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes, maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En ja, de man had ook vreemde sympathieën, en dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensveld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano, een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan hier de Complete Works of William Shakespeare. Het wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb, die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing But The Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans, een heel goed boek ook. Nothing But The Blues is van dat is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn, die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson, de twee cd's. Nee, The Land Where the Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel, zegt men van. Nou, Who is Who, The Virgin, Harmonica, Harms and Heavy over Brothers, van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow, een hele goede achtergrondinformatie over de dingen, sociale achtergrond in de Delta. Blues en The Poetic Spirit, vooral naar de dichtelijke kant van de blues, Paul Garron. Nou, Muddy Waters, het bekende boek van Sandra Bee Toews, geweldige biografie. Spinning Blues Into Gold, The History of Chess. Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen, Sweet Soul Music. En niet te vergeten, Most Southern Place on Earth, van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with a Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen boven John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood, eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de Arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troop natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog niet te vergeten een biografie over Ein klingendes Glas over Rielke. Dus ja, hier staat eigenlijk van alles. En dan nog een boek over Sigmund Freud, Leben und Sterben, van Max Schur. Dat was weer zijn psychiater dus, en vriend. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg, in de universiteitsbibliotheek, iets over de Tempeliers. En zo staat er een heleboel dingen over. Een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben. Jan Marijnissen, Tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, ook over Mozart. Zijn bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En van Wim Noordhoek nog een boek, moet hier ook ergens staan. En dan hier de Collected Poems van Dylan Thomas, dat is natuurlijk ook niet te versmaden. Nou ja, en boven staat nog veel meer. Ik zou Stranded, Billie Holiday natuurlijk, prachtig, van Martin Schouw, een heel mooi boek ook. Allemaal muziek, hè. En daaronder mijn favoriete dichters, Yannis Ritsos. Selected Poems, de man uit Mon Invasia, de Peloponnesos. En een aantal boekjes over Creta natuurlijk. De laatste echte Cretensis. En Kazantzakis, dat is mijn favoriete auteur. De man die ook van Creta kwam. Dus dat is in het kort eigenlijk een klein overzicht. Maar er is nog veel meer, lustra's.
1: Het weer alleen benoemd, César Pavese, en het nummer wat hij hoorde, dat was van de LP De Legende van de Musquet Gang, Lavorare Stanza. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Rolling Stones scoorden grote hits met covers en daar is niets mis mee. De bandleden hadden een goed gevoel voor de juiste nummers die geschikt waren voor de Engelse en later ook voor de Amerikaanse markt. U hoort vandaag de Rolling Stones als coverband. Dit is een nummer van Stevie Wonder. Het was de B-kant voor de single My Sharia More. In 1969 werd het gecoverd door de Rolling Stones met gitarist Mick Taylor. En in 1975 werd het pas de B-kant van de single Try a Little Harder. De Rolling Stones, I Don't Know Why.

The Rolling Stones, I Don't Know Why. Het was een single voor Buddy Johnson in 1954. En in 1960 werd het gecoverd door mondharmonica-speler Little Walter. In 2010 nam Cyndi Lauper het nog een keer op voor haar album Memphis Blues. The Rolling Stones, Just Your Fool.

De Rolling Stones, Just Your Fool. De heren van de Stones waren altijd op zoek naar obscure bluesnummers. Dit is een compositie van Eddie Taylor uit 1955. En dit nummer werd ook opgenomen door de Black Crowes, Rory Block en de North Mississippi All-Stars. De Rolling Stones, Ride 'Em On Down.

The Rolling Stones, Ride 'Em On Down. Het was in 1963 een hit voor Earl Nelson en Bobby Ralph. Zij vormden het duo Bob en Earl. En het nummer werd gecoverd door John Fred en The Playboys, The Righteous Brothers, The Foundations, Johnny en Edgar Winter en The Rolling Stones, Harlem Shuffle.

The Rolling Stones, Harlem Shuffle. Het is een nummer van blueslegende Robert Johnson. Hij nam het in 1939 op in Dallas, Texas voor Vocalion Records. En het was de B-kant voor de single Preaching Blues. In 1969 werd het nummer gecoverd door de Rolling Stones voor het album Let It Bleed. The Rolling Stones, Love in Vain.

The Rolling Stones, Love in Vain. Het nummer is geschreven door Robert Wilkins en in 1968 werd het gecoverd door de Rolling Stones en daarna werd het nog opgenomen door Iron Maiden, Kid Rock en Bad Religion. The Rolling Stones, Prodigal Son.

The Rolling Stones, Prodigal Son. Het nummer is van Lil Walter en het was in 1949 een single van Memphis Slim. Het was de opvolger voor zijn hit Messin' Around. In 2016 was het opnieuw het titelnummer voor het album van de Rolling Stones, waarop louter bluescovers stonden. The Rolling Stones, Blue and Lonesome.

The Rolling Stones, Blue and Lonesome. Het was een nummer van Little Johnny Taylor, die het zelf opnam in 1971 en vervolgens werd het gecoverd door G.T. Hill, Lurie Bell, Phil Guy, de broer van Buddy Guy, en Quintus McCormack. Op 2 december 2016 namen de Rolling Stones het op. Everybody knows about my good thing.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Fool's Paradise van Harlem Lake is het album van deze week. En die band bruist van de ambitie. De coronacrisis was dan ook een flinke streep door de rekening, want Harlem Lake is jong en wil toeren, albums produceren en zich profileren. En dit nieuwe album is een stap in de goede richting. Harlem Lake, Guide Me Home.

Harlem Lake, Guide Me Home. Het is opnieuw een nummer van Willie Dixon. En dat was in 1956 een hit voor Otis Rush. En daarna werd het gecoverd door John Mayles Bluesbreakers, Little Milton, Led Zeppelin, Luther Allison, John Lee Hooker, James Cotton, Fabulous Thunderbirds, QB and the Blizzards, Gary Moore, Leslie West en Joe Bonamassa. The Rolling Stones, I Can't Quit You Baby.

The Rolling Stones, I Can't Quit You Baby. De Rolling Stones hebben veel betekend voor de blues, want ze lieten een nieuw publiek kennis maken met de muziek van de Amerikaanse bluesveteranen. Dit is een nummer van Chester Burnett en het werd in 1966 opgenomen door Howlin' Wolf. De Rolling Stones, Commit

The Rolling Stones, Commit a Crime. Het nummer is geschreven door Samuel Maggot en hij noemde zich Magic Sam. En hij nam het nummer in 1967 op in Chicago voor het album West Side Soul, The Rolling Stones, All Your Love.

The Rolling Stones, All Your Love. Het nummer is geschreven door Walter Jacobs, oftewel Little Walter. Hij nam het nummer op in Chicago in 1955 als B-kant voor zijn single Rollercoaster. En die single werd in 1955 een top 10 hit in Amerika. The Rolling Stones, I Gotta Go.

The Rolling Stones, I Gotta Go. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En u hoorde vandaag de Rolling Stones eens een keer als coverband. Jimmy Reed nam het nummer op in 1957. En in datzelfde jaar was het nog een top 10 hit in Amerika. Little Rain.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. Die Grunninger dat is de dichter Rutger Copland, pseudoniem voor Rudy van Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent pieperstil.
4: Wat heeft u met de Drentse Aa? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
2: Ja, dat is het. Je hebt het een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is, Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
4: Dit is nog een vrij oud landschap.
2: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aa ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat zie je ook aan dat is niet door ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En die meanders natuurlijk, die kronkelingen, die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
4: loop.
2: Zijn eigen leven,
4: heeft
2: geleid en mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Nederland toch nog iets heeft van
4: ongereptheid.
2: Ongereptheid en eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
4: Er zijn enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
2: Ja.
4: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stroomlandschap van de Drenthe Aa eigenlijk ingericht heeft. En die...
2: Oh ja?
4: Ja, uh-huh. Harry, dat heb ik onlangs... Ik kende hem al, zijn naam al heel lang. Maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij wordt een beetje vergetenachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus... dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
2: Ja.
4: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap, het Stroomdallandschap.
2: Ja.
4: Waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
2: Ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
4: Ja, ja.
2: Maar wat ik ook mooi vind is van deze plek waar we nu staan, met die huisjes hieromheen. Dit is ook oud en dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
4: niet hebben.
2: Nee,
4: dat is...
2: Ik bedoel, Center Parks is... Ja,
4: ja, dat vind ik ook heel eng, hoor.
2: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon... Ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja, gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe en hè, met golfbaden.
4: Nee,
2: en
4: nee.
2: En
4: dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo, ja, nodig sportief moet zijn en zo.
2: Verschrikkelijk.
4: En van een soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
2: Ja, of dat je
4: op dat gebied dan althans.
2: Of dat je dan gewoon midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn. Of
4: ja,
2: ook,
4: ja,
2: hè?
4: Ja, ja.
2: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
4: En u bent wel u heeft wel wat met Drenthe, want maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
2: Nee.
4: En ondergetekende als echte Drent natuurlijk ook niet, want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind en overal hebben hoe heet ze dan weer, die exploitanten, die projectontwikkelaars, vingers in de pap en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een, ik weet niet hoe dat met u is.
2: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies en met het feit dat langzamerhand iedere meter grond dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt op veel te kleine kaveltjes, veel te grote huizen. In die, laten we zeggen, wat we dan ook tomelijk geloof ik noemen. Hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
4: Ja, ja.
2: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u ergens nog een klein stukje land. Dan kan die net op.
4: Ja.
2: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook een verschrikkelijke hekel aan.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal prachtige.
2: En dan kun je het mooi schoonhouden. En dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
4: Ja.
2: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
4: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
2: De witte schimmel, ja, ja, dat mag.

0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja, met...
1: Met emeritaat.
0: Ja, emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor,
1: ja.
0: Goed Nederlands.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Moet daar langs, hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: dat jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah,
1: yeah. Als dank voor, ja, voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig. En,
0: want u was hoogleraar in de
1: psychiatrie, ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Ja. Ja. Nou ja, het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte. En die twee dingen verenigde, het dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertaalde met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje Nederlands. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook, nou ja, goed, behoorlijk dicht in contact komt met die cultuur en met de situatie daar. Hè? Je moet, laten we zeggen, alle mogelijke woorden die je in het Nederlands, ja, min of meer vanzelfsprekend gebruikt, die moet je daar, zeg, op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere, ja, betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboekaantekening lezend, dacht ik. Heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel,
1: romans of novellen of, ja, of verhalen, ja, of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit. Daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Ja, ik kan wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven, ja, of een novelle of een verhaal of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toe niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem. En ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms. Dat je
0: ja,
1: denkt,
0: hoe doe
1: God,
0: ik dat? Want ik schrijf zelf al teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus wat ze in de blues zeggen. Dan, je hebt een regel en die regel herhaalt ze nog een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een, en dat is een 12-maten.
1: Is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort van global blues te schrijven. Omdat de dingen die vroeger geschreven werden eigenlijk niet meer kunnen, zou ik maar zo zeggen. Hoe werkt u? Schrijft u dat ineens op? Of zit het een tijdje in uw hoofd? Noteert u iets? Of?
1: Ja. Er zit een tijdje iets in mijn hoofd. En dan komt er een moment dat ik denk van dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt. Voor een blues of een liedje. Ik heb ook veel cabaretteksten geschreven. En dan zit je dus met hetzelfde. Hè? Dan zit je dus ook met iets wat snel te begrijpen moet zijn. Met een zinvolle herhaling. Met een goed lopend ritme. Aan een heleboel eisen moet je voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken. Maar dus die problemen ken ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit, hoe staat dit op de bladzij, wanneer zal ik deze regel afbreken, wat betekent het als ik hem hier afbreek, wat betekent als ik hem daar afbreek. Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkomt naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers, en ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Er een bestemming zou zijn, ergens een plek waar hij nog nooit is geweest. En daar zou kunnen komen. Maar daar in de verte is hij al. Dezelfde als hier. Morgen aan de rivier. Morgen waarin hij eindelijk niets meer zal zijn dan de rivier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als, als hoogleraar, is het, bent u dan min of meer tevreden of denkt u van, goh, ja, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo, maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets, dat er wel meer uit te halen was. Ja, ja. Maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan, dat iemand dat, dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel. Wel een beetje begrijp.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch. Of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Ik eigenlijk helemaal
0: ongelukkig
1: niet.
0: Maar.
1: Nee, het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat.
0: Nee.
1: Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal in dat pad, op dat pad terechtgekomen en ik geloof wel dat ik er, ja, ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van, ik had er ook niet veel meer van kunnen maken volgens mij hoor.
0: Nee.
1: Natuurlijk, ja. Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je van natuurlijk kunt zeggen, nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
0: Ja.
1: Ontzettend aardige en sociale, zorgzame mensen die dan misschien in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn. Die leuk in het verenigingsleven. En die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ja, goed. Ik ben veel uit huis geweest.
0: Maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding. Wat ik eigenlijk altijd denk. Vooral in deze hedendaagse maatschappij. Ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst. En al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en het conservatorium gedaan.
1: Ja.
0: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen en ik werd gewoon. Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook zeker voor en opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
1: Nou, reken maar dat er de klad in zit in het onderwijs.
0: Ja. En ik vind dat heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat.
0: Als je het goed doet.
1: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En. Het aanleren van. Van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale. Gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is hoe je affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt, of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of of zwart haar. En dat het wat je voorstelt niks te maken heeft met of je een goed verstand hebt of een wat minder goed verstand. Socialisering van mensen houdt toch in dat je ze het gevoel geeft van zelfvertrouwen. Ik ben de moeite waard. Ik beteken iets voor andere mensen. En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
0: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja, aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, ik krijg binnenkort 16 miljoen mensen hier. Maar ja, toch, als ik in Drenthe kijk, waar vroeger de naberhulp hadden. Ja. Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er geholpen op de boerderij enzovoort enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Het is al zo, steeds minder en zo. Ja. Dat is er bijna niet meer en zo. Dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen. Ja.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
0: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder. Alleen maar kijken naar televisies en alleen nog maar bezig zijn met. Met. Een ramp plezant te vinden voor in materiële dingen voor geluk of zoiets.
1: Het kan zijn.
0: Schraal wordt het, heb ik het idee.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weten jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad. Pas
1: ik
0: op,
1: ik heb
0: pas
1: leren
0: op.
1: Zon, dus dat moet ik helemaal vermijden.
0: Jur Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen. En die liepen hier, onder andere, aan de overkant. En die liepen daar, waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we ook gezegd, we moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Geen welstandscommissie?
0: Ja, clandestien gedaan, ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in 11-voud ingediend, het verzoek. En het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag.
1: Ah.
0: De A is de grens tussen twee gemeentes.
1: Was het Anlo of zo?
0: Ik geloof dat het de gemeente Anlo en de gemeente Vries waren. Maar de Drentse A heeft zich verlegd. Dus
1: het was niet helemaal meer...
0: Het kon best zijn dat het nu in één gemeente lag in plaats van in twee. Of dat het nu in twee gemeenten lag in plaats van in één. En er zijn ook wel ambtenaren geweest die het bekeken hebben. En toen, ja, geloof ik schouder ophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex zat erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Hij is inmiddels veranderd. Omdat bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu een nieuwe boom op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen, een beetje kromme elzen. En die hadden we er zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. En een redenvoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk heeft zij een lint. En uiteindelijk hebben we dus heeft zij een lint door.

0: gezellig.
1: Ja, doet het slower af, hè?
0: Ja.
1: Ik heb dat. Nu het toch nog even over. Nu we hier nou zo gezellig rondlopen met z'n drieën. Had ik. Slower af is namelijk. En dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese. Gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres is Slowdorf, was een grote liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat. Canta Slowdorf. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig, is dat.
2: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
2: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slowdorf, die is daar, die had een grote. Die kwam daar heel vaak
0: in
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die vado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. Ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want het wordt ook leuk uitgelegd en heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
2: Dat is goed. Wou jullie naar het café?
1: Ja.
2: Ja, niet hierheen. Dan pak ik het.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voert de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de Middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.
1: Hier nou, moest kijken jongens, waar ben we nou terechtkomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel en we zitten hier nog de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten, een holle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Liek wel even, die hebben eens een eentje meer als Heerenveen waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, oh, dit is van biljarten. Ik wist niet dat echt zo goed een biljart. Die maakt anderhalf, of net zoveel als ik. Een fotootje met snieders erbij. He? Zie je wel. Nou, wat zien we hier? Ik had het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
0: Raalte, daar de prisie.
1: Oh, hier. Raalte, dat was de Raalte. Hoe heet die ring nou weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat Egbert zijn Harley. Dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs een harte. En er staat een bekertje onder, heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci, Moto Guzzi 8,5 Le Mans staan, ook nog alle. Dat is ook zo'n mooie, dat is mooi als schuurreizen. Nou, en dan zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis waar Egbert Meijers geboren is.

Dus het, maar deze boerderij, want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo, misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later is verbouwd door Jans Menega, dat was de vader van Jan Menega uit Loon, die was aannemer, voor professor Van den Berg. Die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers, dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En nou, wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren en professor Van den Berg heeft dit helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor dat het ook helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pas geleden nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die reek, die drupt daarop. Die, kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je, van onder moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, bij de schorsting, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo, en met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook, hè. Nou, hier is het oude stookhok. En hier, was, hier is echt wat tuner die altijd zien, daar had hij de testbank op en zien motoren. En ja, tegenwoordig, de brand hier, wat, tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Daar maakt Egbert maakt hij dus onderdelen voor machines. En daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan. Dan kan hij dus. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook. En hij reikt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk. De

0: Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren, Sien Brommers liep me altijd al veel harder in Azen. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. Je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen en ach, wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan, aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij stiert en zo. En nou ja, je kunt me echt ook reuze plezier hebben gewoon. En je hebt een leuke humor en het is, kijk, zo'n waterput die er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten. En, zo handig als Egbert is, zo onhandig ben ik weer en zo. Als je bij hem in de auto zit, dan kan hij gewoon huren of wat, als je auto niet goed loopt, wat er met aan de hand is en zo. En dat is natuurlijk. Niet te vergeten, we hebben daar de Uilden. We hebben van de. Hé, hey Hans! Mooi. Dat was ook een goede vriend van mij, Hans de Vries, piloot bij Transavia. Ook geen verkeerde man. en daarvoor heb ik daar het Ulebret. We hebben daar wel eens zitten. Dus moet je even wachten en zeggen, van, gaan we er even mee. Met een paar pulten bier bij ons. En we wachten en wachten met die uil die kwam Noors. Maar nee, het is een heel mooi ding. En aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelboom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhouden. Het is mooi. Ja, en echt, maar je hebt een hele goede humor. En vaak gaan wij wel eens even woensdagmiddag rijden wij door de provincie. En dan kijken wij eens daar naar al de nieuwe ding. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verbouwd hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat museumpjes zo hier in Drenthe. Hoewel die ook wel weer veel op elkaar liek, moet je zeggen. Met al die oude boerendingen en zo. Maar het Radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Dat, ik geloof dat weg. Het was een heel mooi museum. En nou ja, dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo. Met je vier, Karin, Dorina en ik. En gaan we ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Egbert is ook, ondanks dat hij zoveel wonden heeft, is het al een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spassies. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karin, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een, boer, ook een van de boeren. Hè? Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die hij zo net huurde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de S. En de stiet op de cd Worm de wereld braant. Dat was hem voor vandaag Harry's Blues. En maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Blues Traveler, dat is de band uit New Jersey rond zanger en mondharmonica-speler John Popper. De band brak door in 1992 toen Blues Traveler als voorprogramma van de Allman Brothers door Amerika toerde. En de band nam de rol van The Grateful Dead over in Amerika als de ultieme cultband. Dit komt van het album Travelers and Thieves. Blues Traveler, support your local emperor.

0: Blues Traveler, Support Your Local Emperor. Bill Kershaw uit Connecticut was de gitarist van Commando Cody en His Lost Planet Airmen. In 1973 begon hij voor zichzelf met The Moonlighters en hij was gitarist op de albums van Elvis Costello, Gene Vincent en Rink Ray. En hij laat altijd gasten meespelen op zijn albums zoals Paul Carrack, Elvis Costello, Nick Lowe en Maria Muldaur. Bill Kershaw, Losing Hand.
1: I gambled on your love, babe. Yes.

Bill Kershaw, Losing Hand. James Hunter, dat is een Engelse blueszanger, ontdekt door Van Morrison in het clubcircuit in Londen. Hij begon ook als voorprogramma bij Van Morrison en op zijn eerste twee albums deed Van Morrison zelfs mee. Intussen heeft hij 12 albums op zijn naam staan en hij is ook te horen op twee albums van Van Morrison, A Night in San Francisco en Days Like This. En dit komt van zijn allernieuwste soloalbum, Nick of Time, James Hunter, I Can Change Your Mind.

James Hunter, I Can Change Your Mind. Albert Cummings uit Massachusetts, dat is een voormalige bouwondernemer die bluesgitarist werd. Intussen heeft hij al 8 albums gemaakt, maar hij werd eigenlijk per toeval muzikant nadat hij in 1997 tijdens een bruiloft even meespeelde met de voor het feest gecontracteerde band. En alle aanwezigen adviseerden hem meteen om ook een band te beginnen. En dit komt van zijn allernieuwste album, Believe. Albert Cummings, Red Rooster.

Albert Cummings, Red Rooster. Theodore Joseph Horowitz uit de Bronx in New York maakte in zijn jeugdjaren kennis met de muziek van de Rolling Stones, Jimi Hendrix en Cream. En hij begon een bluesband als Ted Horowitz. Maar al snel begon hij met zijn artiestennaam Papa Chubby. En onder die naam heeft hij inmiddels 30 albums gemaakt. Hij is het boegbeeld van de blues in New York. En dit komt van het nieuwe album Deliveries After Dark. Papa Chubby, Grown Man Crying Blues.

boy mama. But we ain't got no pool, no we don't. Nowhere to swim.

Stop your messing around.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Learner van Griffin House is het album van deze week. En Griffin House durft nummers te schrijven over onderwerpen die nogal gevoelig liggen in Amerika. Hij ontmoette een leuke vriendin, maar ze bleek lesbisch te zijn. En wat denkt u? Ze is nog steeds zijn beste vriendin. Griffin House, She Likes Girls.

Griffin House, She Likes Girls. Rod Stewart zingt op zijn album Great Rock Classics of Our Time nummers van John Fogerty, Elvin Bishop, Chrissie Hynde, Bob Seger, Peter Ham van Badfinger, Cat Stevens, Don Henley, Bob Dylan, Emmylou Harris en David Gates van Brad. En dit is een nummer van Van Morrison. Rod Stewart, Crazy Love.

Rod Stewart, Crazy Love. Dankzij een tv-serie met het Volendamse duo Nick en Simon werd Nederland weer eens geconfronteerd met Simon en Garfunkel. De heren zijn niet meer on speaking terms, maar ooit maakte het duo prachtige muziek. The Sound of Silence, Homeward Bound, Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled Water en deze, Simon en Garfunkel, I Am a Rock.

Simon & Garfunkel, I Am A Rock. De blues wordt werkelijk in alle hoeken van de wereld gespeeld. Van New Orleans tot Gollo en van Chicago tot Texel. En van Texel komt de bluesband Blues Select van het album Who's Afraid of Red, Yellow and Blues. Blues Select, Ain't No Sunshine.

Blues Select, Ain't No Sunshine. Ramblin' Boots, dat is een country rock band uit Drenthe. In Nederland zijn ze nog niet wereldberoemd, maar de band speelde al in België, Duitsland, Denemarken, Polen, Noorwegen, Zweden en Litouwen. En het debuutalbum ligt intussen in de winkel. Ramblin' Originals. Ramblin' Boots, Can't Catch Me. You can't.

Ramblin' Boots, Can't Catch Me. Jontavious Willis, dat is een jonge blueszanger uit Greenville in Georgia. Hij werd ontdekt door Taj Mahal en die noemde hem beneden een wonderboy. Cap Mo werd zijn mentor en Cap Mo speelt ook gitaar op zijn tweede album Spectacular Class. Jontavious Willis, Resting on My Mind.

Jontavious Willis, Resting on My Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. In 1980, 40 jaar geleden, nam Robert Cray een aantal nummers op voor het intussen failliete Tomato Records. En het Engelse Charlie Records heeft die nummers opnieuw op cd uitgebracht. Robert Cray, If You're Thinking What I'm Thinking.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum, bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begin is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, QB en de Blizzard en speciale opdraging aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Lente Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En... Het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus en van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noem eens een aantal mensen die in die kring verkeerden.
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is. Ja.
1: Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in Assen.
1: Ja, toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar de andere jongens van de Blizzards, Eelco, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde, idealen is het te groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En... Harry was wel iemand waar je tegen opkeek. Een zeer belezen mens. Elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, of in Spiekeboord is. Die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van, uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan, als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of... Er was een vrouw bij hem weggegaan. Dan kon je hem uittekenen in de Witte Bal bijvoorbeeld aan de bar op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny, hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam, in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde, in het boerderijtje wat nu het museum is, kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde, dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan ook echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar er was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo niet. Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen. Maar in de boerderij was dat meer een feest voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja. Want wie heb je daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Golden Earring. Van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster. Ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag, ik had in die tijd iets met Herman Deijnen, de bassist van de Blizzards. En op een dag... waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen, dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, hè?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nou bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had. Op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71, 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar
0: ik kan me er niet meer bij herinneren. Niet in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja, dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
1: Nou, het was de hoofdact.
0: Ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
0: De Old Fashioned Jazzgroep.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja. En Harry met Q in the Blizzard, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in As,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan. Dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger. Vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen. Dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel.

0: Blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van. Van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
1: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmotor is natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
0: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
1: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Daar doen we misschien de anderen een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
0: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
1: In het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het Veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek en daar past dit festival ook prima in.
0: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek, want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues, maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale, waar Willem en ik naartoe zijn geweest, waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten, mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld Anneveense Kanaal, naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
0: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
1: Nou ja, we hebben uiteraard B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
0: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwste CD, See True. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005. Since We've Been Gone. Sean Webster.

0: Since We've Been Gone. Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in Anneveens Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld, reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en Van de Vecht.
1: Helmier
0: van de Vecht.
1: Ja.
0: Dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Texel, Sarasani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou, niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stroom.
1: Ja, dat was
0: dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Gram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzards betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel, tweede cd van Gram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.
2: Want to scratch my itch, sweet Annie Rich, and welcome me back to town. Come out on your porch or step.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. En dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. Met allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei hij, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo, je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van, hoe heette die band?
0: Musquet Gang, die periode?
1: Gang. Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Cougel en Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer,
1: ja, maar daar lag het niet aan hoor, dat hij andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook. Harry ook wezen eten wel met Carina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
1: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
0: Oké. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, ook qua muziek in een Schouwburg, mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer je bij Bellevue staat.
1: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
0: Ja, een periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
1: Ja, dat was geweldig.
0: En dat hij ook een paar cent verdiende.
1: Ook dat.
0: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
0: Ilko Gelling, ja.
1: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana-flat.
0: De bekende flat waar Harry ook woonde?
1: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
1: Maar er was veel contact in die tijd.
0: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Die werd grijs gedraaid.
0: Oké. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Déjà Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Cuban Blisters, dat was uiteraard de meest bekende band in As. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in As eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in elk geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals?
1: Zoals Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt de goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim

0: Het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and the Blizzards. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Hardin. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij, hè?
1: Ja.
0: De blazers, die een aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de cd Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 3:30 en 4:30. Dan is te gast Willem van der Linden, filmer uit Eihorst, die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid, wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blunstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens. Aardig. En hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Nou, zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar
0: nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blunstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: Sounds in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Amerikaanse soulzanger Joe Tex loopt vandaag als een rode draad door het programma. En Walter Trout, de bluesgitarist, begon ooit in een ver verleden als gitarist in de begeleidingsband van Joe Tex. En hij vertelde me dat Joe Tex altijd zijn muzikanten na afloop van een optreden cash uitbetaalde. Hij had een koffer met geld bij zich en die ging dan op tafel en dat betaalde hij uit. En op een goede avond zei hij: jullie krijgen vanavond dubbele gage, maar hou er rekening mee, het zijn wel valse dollars. En dat was voor Walter Trout een reden om te vertrekken bij Joe Tex. Joe Tex, I'll never do you wrong.

Joe Tex, I'll Never Do You Wrong. The Hello Darlings, dat is een Canadese Americana-band. En de band speelde al met Robert Plant, Buddy Miller, John Prine, Shania Twain en B.B. King. En het nieuwe album, Go By Feel, werd opgenomen met gastzanger Matt Anderson. The Hello Darlings, Still Waters.

The Hello Darlings, Still Waters. Er verschenen 65 albums van Joe Tex en 81 singles. 17 nummers van hem werden in soundtracks van films gebruikt. Hij had 37 hits in Amerika en 4 nummer 1 hits. Maar dit werd geen hit. Joe Tex, Sweet Sweet Woman.

Showtex, Sweet Sweet Woman. Sean Pittman, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma. Hij speelde al bij Double Trouble, James Cotton, Kim Wilson, Llewyn Barton, Gary Clark Jr. en Susan Tedeschi. En hij heeft nu zijn 14e album op de markt gebracht, Stompen Solo. Helemaal alleen opgenomen, zonder band, in de Tea Garden Studios in Tulsa. Sean Pittman, Ode to Texas.

0: when I get down to Texas. You know I'm staying there for good. I'm gonna buy me some land out in the hill country, way out in the woods.
1: Sean Pittman, Ode to Texas. Joe Tex verkocht miljoenen platen. Hij was waanzinnig populair als live-artiest. Maar hij had grote moeite met het feit dat James Brown, Otis Redding en Bobby Bland serieuzer genomen werden door de platenlabels en de media dan hij. Joe Tex, The Only Way.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Running Down a Dream van Lucinda Williams is het album van deze week. En dit is alweer het 16e soloalbum van Lucinda Williams. En bijna al haar albums haalden de albumcharts in Amerika, Canada, Engeland, Australië, Zweden en Nederland. Lucinda Williams, Southern Accent.

Lucinda Williams, Southern accent. Joe Tex was echt een grote ster in Amerika. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij heel veel gecoverd is, onder meer door Nazareth, Jimmy Hall, Marcia Ball, Irma Thomas, Huey Lewis, Geneva Magnus, Buddy Miller, The Tremolos, Lulu, The Weather Girls, Billy Boy Arnold, Percy Sledge, Doug Sam, de Nederlandse zanger Frans Kassenburg, Cliff Bennett, Carly Simon, Katie Webster, Liza Minnelli, Jimmy Barnes en Bill Medley. Joe Tex, When a Woman Stops Loving a Man.

0: Joe Dex, When a Woman Stops Loving a Man. De Reverend Sean Amos uit New York is de zoon van de rijke koekjesfabrikant Wally Amos. En zoon Sean was A&R-manager bij Rhino Records en begon zelf niet al te commerciële bluesalbums te maken. Maar intussen is hij een iets wat excentrieke cultartiest. Dit komt van zijn allernieuwste album The Cause of It All. The Reverend Sean Amos, Hoochie Coochie Man.
1: The gypsy woman told my mama before I was born. Said you got a bald child coming. It's gonna be a son of a gun.

0: Bannos Ampel.
1: The Reverend Sean Amos, Hoochie Coochie Man. Begin augustus 1982 werd Joe Dex op de bodem van het zwembad naast zijn boerderij in Navasota in Texas gevonden. Hij werd gereanimeerd, opgenomen in een ziekenhuis, maar een paar dagen later, op 13 augustus 1982, overleed hij aan een hartinfarct in het ziekenhuis. Hij werd 47 jaar. Joe Dex. Funny how time slips away.

right on away. Joe Tex, Funny How Time Slips Away. Shay Sedrafic uit Canada heeft een nieuw album, Now and Then. En daarop zingt ze louter covers van Bobby Darin, Lynn Miles, Willie Dixon, Shelby Lynn, Chip Taylor, Doc Pomus en Ian Tyson. En dit nummer is geschreven door Jay Farrah. En dat is de zanger-gitarist van Uncle Tupelo en de band Sunfold. Shay Sedrafic, Windfall.

Chase the Traffic, Windfall. Joe Tex was een fenomeen als live-artiest en daarom zong hij ook altijd een paar nummers van Elvis Presley. En dat verwachtte het publiek nooit van een zwarte zanger. Joe Tex, Heartbreak Hotel.

Joe Dex, Heartbreak Hotel. Kim Wilson, die kennen we als mondharmonica-speler en zanger van de Fabulous Thunderbirds, maar hij is steeds vaker betrokken bij solo-projecten. Hij heeft weer een nieuw solo-album, Take Me Back, en hij zingt een oude hit van Larry Williams. Kim Wilson, Slow Down.

Kim Wilson, Slow Down. De vergeten soulzanger Joe Dex liep vandaag eens een rode draad door het programma. En zijn laatste bijdrage is meteen een van zijn allergrootste hits. En dat nummer werd daarna ook nog eens gecoverd door Lulu, Tom Jones, Ronnie Baker Brooks, The Foundations, The Tremolos, Bill Medley, Jimmy Barnes, Los Bravos, de Spaanse band met de hit Black is Black en The Commitments. Joe Tex, Show Me.

they doing all right. Joe Tex, Show Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam stelde techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Rare Earth uit Detroit, dat was een blanke rockband van Motown Records. Het was de band van drummer, zanger Peter Horlbeek en die noemde zich later Pete Rivera. En dit kent u ongetwijfeld nog, Rare Earth, Get Ready.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter, een domineeszoon.
1: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reve ook altijd, hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar als je die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij even aan, ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
3: Ja. Aan het knerpen van de stenen hoorde luisteraar dat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
1: We doen ons best.
3: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Ja, of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
1: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel Woelig Stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van ja, dat is toch wel, vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
3: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
1: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
3: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
1: Ja.
3: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
1: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken, dit is wel interessant. Dit beeld, dit bronzen Christus Koning beeld, dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
3: Ja,
1: hij heeft wel voor hetervuren gestaan.
3: Ja. Een legerpredikant in...
1: Een luchtmachtpredikant was hij.
3: Luchtmachtpredikant.
1: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
3: Ja, ik proef enige verbittering.
1: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze vanuit gaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met Gronings toch maar eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die je daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dan, dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En dan zei je, hoe is tapie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vechtnat vanavond. En dat was de avond niet geslaagd.
4: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. En nou ja, dat was het dan wel.
1: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
4: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
1: Ja, de dichter Saul van Messel. Dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel van het mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Saul van Messel van Opoe woonde op Zuipsieders Dieke. Op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mee kring ze nooit. O God, waarom dist je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Hè, die geëmailleerde portretten, dat is toch heel aandoenlijk?
4: Ja.
1: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bossen, dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat windschoot, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over windschoten schrijven.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Dat kan.
1: Maar ik voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar... Heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar...
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing. Religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde... bluesy feeling? En heb je het geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of...
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Hè? Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. Heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt, want dat je het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots en nederige hoofdhardij, zeg ik altijd, dat je mensen iets, dat je iets kunt doen met wat je kunt, hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat, maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek, dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je.
0: Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch eens een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja, ja. Dat.
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, ik, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd... Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van... Als die bij Figenmoeder zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werk, hoor, Beethoven.
0: Ja, ja. Ja,
1: dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort... Het is bijna muzikaal. Het begint met een zinsmelodie vaak, die bij de woorden dan invloeien. Maar... Het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. En dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Want als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, ja. Maar die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carl Michelt heeft daar een verhaal over. Hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus hij dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Toen had hij dus in die halfslaap zijn geweldig geniale inval opgeschreven. Dus stond er de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant, maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vast zit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. Je kunt niet zeggen, ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want wij hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op en ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen zijn ook altijd voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en er kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. Ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik bedoel, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk, dat is natuurlijk als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je toch eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet bij erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of verder. Dat lijkt het net of je eraan wil verdienen. I'm in a mood.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat maar zeggen, in die donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Want het was natuurlijk, ja, god, student.
0: Het normale, ja. Toch wel een wat wilde levenspatroon.
1: Precies, precies. Maar ik heb tamelijk geboft. Want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus eigenlijk, ik heb daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden, hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen, een monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde. Maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend. Als ik uit eigen werk voorlees, dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan zeg ik, ja, dat is ook een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus het serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, van die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Mm-hmm. Zo zul jij ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd de onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien mensen uit...
1: Ja, goed, ik heb veel vertaald ook. Hè, en ik vind dus veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Ken je ook Trago? Ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor.
0: Ja.
1: Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, ja, ja, heb ik ook.
0: Ring
1: ja.
0: Glas. Ja. Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, dat was... op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaie Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja. Ja. Ja, mooie, maar goed, ik wou het zeggen, maar dat heb je met Rilke. Heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè? Dat
1: zegt niks, maar... Trouwens
0: een furituur. En...
1: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook...
1: Niet.
0: Ik heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ja. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het toch...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens, wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo...
1: Nou, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het heeft prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aan gaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. Misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Maar aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt
1: ontzettend veel gelezen toch.
0: En er worden
1: toch veel
0: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel andere
1: landen. Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat in, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de boegmessen toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou, waar lijkt het op? Denkt die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken dan van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertaling ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mijn fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Yeah.
1: Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans: Vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met Ich wollte wollen, Herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar. Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld de Ritsos heeft, heeft. Dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man was, werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, ja, dat is nu ook voorbij. Hè? Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als je, als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben, dan, en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om, om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Vind ik ook, nee, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat is dat weer wel.
0: Ja, Cavafis, dat was de man in Egypte.
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, er was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor, misschien als je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus, ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is wel kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt... Ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet, dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht. En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. Hè? Mensen vragen ook wel eens van, ja, het is technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, ja, dat is het gekke is bij een muzikus. Het begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. He, dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd... Op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies. Ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert... dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft. Dus dat... Ik vind het altijd raar dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve. Omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. We ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij... zien dat in het Roemeense recht toch heel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: Nou ja, dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken. Maar dit is, ja. Het is wel, ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
0: Zou jij uit een van deze twee bundels
1: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
0: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of hier iets, of ik hier zoiets in vind of daarin.
0: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat, ja, dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk,
0: ja, en dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
1: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Ja, dat is wel heel toepasselijk, hè, in deze. Ja. Goed.
2: Nog eens in, als je wilt. Even een paar als
1: ja, oké. Okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt en al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginne. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Dat is wel bluesy, hè?
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk, die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
2: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Veel minder extravert dan ik, zou je kunnen zeggen.
2: Conflicten?
1: Nou ja, de bekende puberale momenten dat je je tegen dingen afzet. Maar in grote trek, omdat het een hele redelijke, aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
2: Dus nee, ja, precies.
1: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Dus ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En denk, nou ja, dat is toch, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd. Maar, ja.
0: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo. En,
1: ja, precies. Maar
0: Wolkers en al die mensen van
1: ja, het is
0: uit den gereformeerde huizen.
1: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver. Doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord. Bovendien, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
2: Dan maak ik ook iets niet menselijk. Ja,
1: ja, dat is ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk.
2: Daarom.
1: Nou ja, een zeker moreel besef. Dus, we doen allemaal dezelfde schurk en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst, hoor.
0: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja. En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waardoor het samengesteld is, dan zie je dat voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen, kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar, hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar ook dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben we dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
0: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
1: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
0: Dan had je die concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
1: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar
0: ja,
1: het zit er nu niet in.
0: Maar dat kunnen we misschien zo
1: doen. Dat doen we elders.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We zijn nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. En die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijk de perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit het huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Olle Brandweer is het. En die gang, dat, daar lopen wij nu even in. We lopen nu in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nu niet meer in. Dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van. Ja, ik kan er dan in, ja. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nu helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vader in en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak. Hier in de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden doen, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gelling boven stonden geloof ik alleen nog maar bierflesjes. En maakte nooit wat schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg. En voor de rest was ik ook altijd de hort op.

Dat was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen. Voor Philips en dat was, ik meen, Your Body But Not Your Soul, Back Home. Dat heb ik hier nog, dat kun je nou weer weggaan. Dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeur die voor je. En ja, je zat hier vlak bij de stad, dus, en vlak bij het café ook. Dus ja, en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier een eindje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en dan schreef ik wat op papiertje. Nou, dat heb ik Back Home gemaakt hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café, dus oh, hier zat Willy Carabijn in. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel een langer lid van ben. En dat andere, ja, dat is nou helemaal vernieuwd. Het is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zoveel toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Luxe band. Met Victor Mile en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè. In Assen waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Is het beter? Ja.
2: Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, dus morgens JWF en smiddags Johan Willem Vierkapel en smiddags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
3: Het is hartstikke donker.
0: Het is hartstikke donker.
3: Ja.
0: Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus ja, toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Dat klinkt altijd goed. Dus ja. Yeah.
1: Waar gaan wij vandaan zien? Ja.
0: Die. Boven had je nog de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nog een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En Albert Haar.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Wilson Pickett, de ex-leadzanger van The Falcons, werd wereldberoemd met zijn hits In the Midnight Hour en Mustang Sally. Maar het nadeel daarvan is dat radiostations altijd teruggrijpen op die grote hits, terwijl hij veel meer mooie nummers heeft opgenomen. Zoals deze B-kant van de single Mustang Sally. Wilson Pickett, Free Time Loser.

Wilson Pickett, three-time loser. De Engelse zangeres Dusty Springfield nam haar beste nummers in Amerika op. We kennen allemaal Son of a Preacher Man, maar ze coverde ook een single van Baby Washington uit New Jersey. En Baby Washington scoorde daar geen hit mee en Dusty Springfield dacht er wel een hit mee te scoren, maar dat viel tegen. Het nummer verscheen wel op haar album Dusty in Memphis. Later zou het wel een hit worden voor UB40 en Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders. Dusty Springfield, Breakfast in Bed.

Dusty Springfield, Breakfast in Bed. Er was enige oneenigheid bij de platenmaatschappij, want zowel de Sweet Inspirations als Otis Redding wilden het nummer opnemen. En Jerry Wexler, de platenbaas, die hakte uiteindelijk de knoop door en gaf het nummer aan Aretha Franklin. De Sweet Inspirations die werden wel ingehuurd als achtergrondzangeressen samen met Irma en Caroline. En dat waren zussen van Aretha Franklin. Aretha Franklin, Chain of Fools.

Aretha Franklin, Chain of Fools. Blues- en soulzanger Oscar Tooney uit Selma, Alabama, kwam erachter dat ze in de Fame Studios in Muscle Shoals geniale studiomuzikanten hadden. En dat waren blanke muzikanten, maar die voelden zijn muziek perfect aan. En daarom eiste hij van Bell Records dat hij in Muscle Shoals mocht opnemen. Oscar Tooney, Down in Texas.

Oscar Tooney, Down in Texas. Het nummer werd geschreven door zanger-pianist Horace Ott en het verscheen op zijn album Mercy. En daar hoorde producer Burt Burns het van en hij besloot het nummer te gaan coveren met zanger Solomon Burke. En dat werd een top 10 hit in Amerika. Solomon Burke, You're Good For Me.

Solomon Burke, You're Good For Me. Jackie Moore uit Miami nam het nummer op als B-kant van haar single Time, maar alle radiostations kozen voor deze B-kant en toen werd de B-kant een hit en later zou de single van Percy Sledge een nog grotere hit worden. Maar dit is de versie van Jackie Moore, Cover Me.

Jackie Moore, Cover Me. De Staplesingers uit Chicago waren in de jaren 70 een topgroep in Amerika. Toen werd al snel duidelijk dat Mavis Staples een topzangeres was. Dit nummer komt van het album Respect Yourself. De Staplesingers, This Old Town.

0: De Staple Singers, This Old Town. Bobby Womack was jarenlang de gitarist van Sam Cooke, maar na het overlijden van Sam Cooke moest hij noodgedwongen solo verder. Toen had hij al een vermogen verdiend aan It's All Over Now, de wereldhit van Rolling Stones die hij schreef. En dit is het begin van zijn solocarrière. Bobby Womack, A Little Bit Salty.
1: I was just about at the end of a recording session to Eddie

Bobby Womack, A Little Bit Salty. Little Richard bewees in 1965 met een nummer van Don Covey dat hij tot de allergrootste zangers van Amerika behoorde. De gitarist is overigens Jimi Hendrix. Little Richard, I don't know what you've got, but it's got me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: JT van Steve Earle is het album van deze week. Justin Towns Earle werd geboren in de Baptist Hospital in Nashville en hij overleed 38 jaar later, een mijl verder thuis bij zijn vader aan een overdosis drugs. En vader Steve Earle zong een heel album vol met composities van zijn zoon. Steve Earle, Ain't Glad I'm Leaving.

Steve Earle, Ain't Glad I'm Leaving. Kenny Staten coverde een nummer van Laura Lee. En de single van Laura Lee was geflopt en Kenny Staten had er een top 20 hit mee in Amerika. Maar dat was ook toeval, want het was eigenlijk de B-kant van haar single In the Ghetto. Maar de discjockeys vonden die cover van een hit van Elvis Presley minder geslaagd dan de B-kant. Kenny Staten, Sure as Sin.

Candy Staten, Sure as Sin. Wanda Jackson scoorde hit na hit in Amerika met een mix van country, rockabilly en rock'n'roll. Dit is de titelsong van haar album There's a Party Going On.

Wanda Jackson, There's a Party Going On. Tony Joe White nam dit nummer op met de Swampers, en dat was de studioband van de Fame Studios in Alabama. Hij deed dat voor zijn album The Train I'm On, en het nummer werd geschreven door gitarist Eddie Hinton. Tony Joe White, 300 Pounds of Hungry.

0: Tony Joe White, 300 Pounds of Hungry. Chubby Checker had in Amerika de bijnaam Mr. Dancing Man. En dat kwam omdat hij een serie wereldhits scoorde met twist-nummers. Hij wilde ook wel andere albums maken, maar als hij dat deed, dan scoorde die albums helemaal niet. En daarom nam hij een album op met allemaal nieuwe dansnummers. Chubby Checker, Pony Time.
1: It's Pony Time!

Chubby Checker, Pony Time. Sissy Houston, de moeder van Whitney. Sylvia Shemwell, Estelle Brown en Myrna Smith. Dat waren achtergrondzangeressen in New York. En ze mochten als The Sweet Inspirations het album Sweets for My Sweet opnemen. The Sweet Inspirations, Always David.

The Sweet Inspirations, Always David. The Wailers, en dan heb ik het deze keer niet over de begeleidingsband van reggae-zanger Bob Marley, maar over een blanke Amerikaanse bluesband. En de heren waren sterk beïnvloed door de Rolling Stones. Dit komt van het album Out of Our Tree, The Wailers. Mercy, mercy.

The Wailers, Mercy, Mercy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Eddie Hinton uit Alabama, dat was de studiogitarist van de Fame Studios in Muscle Shoals en dat was een groot talent. Hij speelt gitaar op de albums van Aretha Franklin, Dusty Springfield, Percy Sledge, Clarence Carter en Candy Staten en hij nam regelmatig demo's op voor artiesten die in Alabama kwamen opnemen. Dit is zo'n demo. Eddie Hinton, It's All Wrong, But It's All Right.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, voor mij, ja.

0: komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van heur, veel over zong.
0: Veel over zong, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. Ik zie hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhuis. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden. En Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in New Lads. Dat is een befaamd eethuis. Zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band. En het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten... Dat was dus gisteravond. We zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken. Samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken. Als dat in... Even als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best. Ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer, er verblijven ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen hier wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat op. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: We moeten een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja. Het zou lastig worden om
0: En we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: Ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
2: Laura Herfall.

like me down. They tried me for my life. April 6, 19.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En dat was eigendom van David Turnbull en zijn vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeelden genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En je kunt je hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd werd door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen ervoor langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar als vroeger de Turnbull-familie zeten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net langs gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar als de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun, ja, hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gewoon heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Femme Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en de Tideco Cajun Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nu omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan country western, waar ze ook New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nu langzamerhand meer naar de... Echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat dat de naam voor zelfspeed de Femme Broussard Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee.
0: Tussen
1: Texas muziek, Louisiana muziek en wat Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
1: Ja.
2: Y'all know we ain't finished.

0: we love you.
1: You've been dancing up the storm out there.
2: Yeah, are you guys way too fans? Today. It's great. So much energy.
1: Yes.
3: Good flex.
2: No.
3: Go back. Nou, hoe klinkt dit?
4: Ja, fantastisch.
3: Ja?
4: Ja, eigenlijk fantastisch erbij.
5: Wayne Toots, come on!
4: Yeah. Yeah. Wayne Toots, u hoort het. Fantastische band, een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun, een fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
3: Nee.
5: Yeah, Wayne Toots, yeah.
4: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè. We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier in een tijdbestek van 5 maanden 37 personen ben vermoord.
1: Nou, maar toch moet ik zeggen dat het volk er hier niet bargevolk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vinden ze dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan denk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker op een schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor... Ja, die staan hier te swingen voor het bandje van... Want daar zijn we, bij Debbie's Blues Box. En Debbie Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium opwol, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die...
1: Wat is hij blind trouwens?
0: Weet niet. John die vond dat zo swingde. Die dacht ik wil even Mottenmonica met spelen. Maar hij kon de PV niet aan de loop dik. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen wij vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woont, Baton Rouge, dus dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. En, ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zeg.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met CC Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die hoort net eens even door. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Dat jij toch een beetje even een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dag geweest die ook nog wat noorden heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer aan overhouden.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuwste kijk de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar, en ook door die twee presenteert. En de techniek die was in hand, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het is een nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling, opgenomen met de bandleden uit Zwolle. Pianist Herman Brood, basgitarist Herman Dijnem en drummer Hans Lafaye. Het komt van het album King of the World, QB and the Blizzards, Going Home.

QB and the Blizzards, Going Home. Beth Hart zong al mooie nummers over haar vader, moeder en zus. En het titelnummer van haar laatste album gaat over haar echtgenoot. Beth Hart, You Still Got Me.

Bad Heart, You Still Got Me. The Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en saxofonist Simon Anthony. En een saxofoonsolo in plaats van de gebruikelijke gitaarsolo is heel verrassend. The Stumble, Big Bad Love.

viool, gitarist Mick Taylor, pianist Leon Russell, saxofonist Bobby Keys, pianist Ian Stewart en pianist Al Cooper. En de achtergrondvocalen waren van Mary Clayton, Madeline Bell en Doris Troy. The Rolling Stones, Love in Vain.

The Rolling Stones, Love in Vain. Dean Owens, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij komt uit de band Smile en als zanger van de band The Falcons toerde hij door Engeland als voorprogramma van The Mavericks. Dit komt van zijn soloalbum Spirit Rich. Dat nam hij op in Italië. Dean Owens, My Beloved Hills.

Dean Owens, My Beloved Hills. Jill Landry, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. Hij is de voormalige gitarist van The Old Crow Medicine Show. En hij maakt al soloalbums met Brandy Carlile, The Fellas Brothers en Be Good Tanya's. En dit nummer nam hij op met muzikanten van Bruce Hornsby, Andrew Combs en Mumford & Son. Gil Landry, Troubled Town.

0: let's turn the ship around.
1: Jill Landry, Troubled Town. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Diego en hij werd groot in het clubcircuit van San Francisco samen met zijn band The Painkillers. En zijn nieuwe album Closer to the Bone kwam tot stand met de gastmuzikanten Billy Brands, Rick Astrin, Jimmy Poog en Kit Anderson. Tommy Castro en The Painkillers, Crazy Woman Blues.

Tommy Castro, Crazy Woman Blues. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon in bars en cafés nummers te zingen van Jimmy Buffett. Later maakte hij deel uit van de band The Mountain Boys. Maar hij wilde solo verder. En dat lukte met de financiële hulp van zijn vader, die een meubelfabriek heeft. Dit komt van het soloalbum Desperate Man. Eric Church, Jukebox and a Bar.

Eric Church, jukebox en een bar. Jimmy Fifino was met zijn band jarenlang de huisband van de tv-show in Amerika van Conan O'Brien. En hij maakte al albums met Johnny Johnson, Hubert Sumlin, Lee Von Helm en Al Cooper. Dit komt van zijn nieuwe album Gonna Be Two of These Days. En Joe Bonamessa doet als gast mee. Jimmy Fifino, Blues in the 21st.

Jimmy Fifino, Blues in the 21st. Torbjörn Riesager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met de voormalige leraar Torbjörn Riesager als zanger. En de band veroverde intussen heel Europa. Dit komt van het nieuwe album House of Sticks, opgenomen in Kopenhagen. Torbjörn Riesager en de Black Tornado, We'll Get By.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, We'll Get By. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sean Pittman uit Austin, Texas, speelde in het voorprogramma van B.B. King, was de frontman bij Double Trouble, de voormalige begeleiders van Stevie Ray Vaughan, en dit komt van zijn nieuwe soloalbum My Journey. Het werd opgenomen in Duitsland met de Nederlander Roel Spanjers op piano en accordeon. Sean Pittman, That's What Love Will Make You Do.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De blues die klinkt deze keer vooral uit instrumenten. Ja, meestal wel, maar ook vaak zang erbij. Maar in dit geval een paar instrumentals van Albert Collins bijvoorbeeld. En een instrumental van Peter Frampton van zijn nieuwe cd Frampton Forgot the Words. Verder werk van Morgan Wade, Damon Fowler, Steve Azar en David Messi. Maar we beginnen met Steve Cropper, de man van Booker T en the MG's. Far Away.

Nummer van de solo-cd van Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. De solo-cd die heet Fire It Up. En dit was Far Away. Nou, die Steve Cropper die heeft heel veel dingen gedaan. Uiteraard met Booker T en de MGs. Maar ook heel veel sessiewerken gedaan. Bij Wilson Pickett bijvoorbeeld. Bij Otis Redding. Bij Sam & Dave. Nou, die soul-klank die hoort die ook wel in dit nummer in Far Away. Vorige week al een paar stukken gedraaid van de nieuwe cd van Papa Chubby. Tinfoil Hat. Een cd die hij helemaal zelf gemaakt heeft in coronatijd. Dus alle instrumenten bespeelde zelf. En hij stiet op de hoes ook met een prachtige tinfoil hat. Zo'n mutsje wat gemaakt is van verschillende lagen aluminiumfolie. Papa Chubby met Another Day in Hell.

In elk geval goede gitaarmuziek in de hel. Another Day in Hell van Papa Chibi van de CD Tinfoil Hat. Een oude CD. Uit 2011? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die wel staan, 2011. Maar volgens mij is Showdown is van een andere tijd. Het is een CD die gemaakt is door de drie bekende grote meesters: Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland. En die CD die is uit 1984. Ja, ik wil al zeggen 2011, dat kan nooit. 1984, ook een instrumental. Met het prachtige gitaarwerk van Albert Collins. Albert's Alley.

0: legendarische LP Showdown, nu 1985, met een nummer van Albert Collins, Albert's Alley. Cedric Burnside, dat is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Eigenlijk heet hij van zichzelf Jackson. Want zijn vader was Kelvin Jackson, dat was een drummer bij Burnside. En die is getrouwd met een dochter van Robert Lee Burnside. En door is Cedric Burnside uitgekomen. Als klein jochie zat hij al vooraan bij de muziek te luisteren van hoe als zijn vader speelde en hoe zijn opa speelde. Nou, het is hem met de paplepel ingegaan. Dit is een nummer, dit komt van de cd The Other Side. En The Other Side is blijkbaar onderdeel van een film die net uitgebracht is. Texas Red, die film. Want daar speelt namelijk de persoon in mid die ook genoemd wordt bij dit nummer. Dat is namelijk Herman G.R. Johnson. Dat is de acteur die speelt in de film Texas Red. Een mooie film, kijk er maar eens even naar. Hier is Cedric Burnside met The Other Side.
1: Hey, play that thing, Red.

een track uit de film Texas Red, The Other Side, zo heet het. En in die film daar speelt zowel Cedric Burnside als Herman Johnson. Allebei speelt in die film. Film die de muiten weer is om eens een keer te gaan bekijken. Peter Frampton, dat is de man die vroeger ooit als jong vent speelde in de band The Hurt, van het bekende nummer From the Underworld. Heeft zich ontwikkeld tot een geweldig goede gitarist die in 2020 in Grollo zal komen spelen op het Holland International Blues Festival. Helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar gaat het, voor zover ik weet, althans niet door. En ik vrees dat Peter Frampton helemaal niet meer naar Grollo komt gezien zijn fysieke omstandigheden. Er is een nieuwe cd van de Muticom, dat nog wel. De cd Frampton Forgets the Words. En of dat iets te maken heeft van dat hij tekst niet meer onthoudt kan, dat weet ik niet. Maar het is een cd met allemaal instrumentale nummers. Onder andere een prachtig nummer van Radiohead.

Ja, zeer benaderde gitarist Peter Frampton van zijn laatste CD Frampton Forget the Words. En dat is het nummer Reckoner. Ik zei Reckoner, maar het is Reckoner. Het is Blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf. Het nummer wat bekend is onder twee namen. De ene dit is What a Woman en de andere is Commit a Crime. Nou, ik gebruik maar de versie van Commit a Crime. En de eerste is van de Rolling Stones van de CD Blue and Lonesome uit 2016.

Ja, dat is waar als de Rolling Stones de mosterd vandaan halen. Van de, uit de blues uit Amerika en met name uit Chicago. Dit nummer van Howlin' Wolf, Commit a Crime. Op de laatste cd was dat alweer van de Rolling Stones. Blue and Lonesome uit 2016. Het origineel dat is van Howlin' Wolf, oftewel van Chester Burnett. De man uit Mississippi, uit de buurt van West Point, Mississippi. Ooit in 1993 op bezoek geweest met Harry Musquet. En met kicking of we zijn graf door nog kunnen vinden. Dat was toen niet te vinden. Een man die heel veel betekend heeft voor de bluesmuziek met bekende nummers als Wang Dang Doodle, Moaning at Midnight, Killing Floor uiteraard. Dit is een wat minder bekend nummer wat in het begin van de 70e jaren opgenomen is door Howlin' Wolf, het origineel van Commit a Crime.

Het origineel van Howlin' Wolf uit 1970 van het nummer Commit a Crime. Nou, de derde versie die is van James Blood Ulmer. En dat is een bluesgitarist, of wat meer nog een jazzgitarist eigenlijk, die in 1942 geboren is in South Carolina. En die is ook naar de grote stad toe gegaan trouwens. In dit geval naar Detroit en naar Pittsburgh en naar New York. Daar is hij wat meer in de jazzwereld terecht te komen. Speelde met Art Blakey, Ornette Coleman en dat soort mensen. Maar in 2007 nam hij een cd op, Bad Blood in the City. En daar zat heel veel blues in, onder andere Commit a Crime.

Ja, James Blood Ulmer met zijn versie van Commit a Crime. En dat kreeg je dan met die jazzgitaristen. Als die één keer in de groove zit, dan weet ze niet van ophol. Dit is van de cd Bad Blood in the City 2007. Doorveur het origineel van Howlin' Wolf uit 1970. En we begonnen met de Rolling Stones uit 2016. Tiet veel wat andere muziek. Een beetje wat meer singer-songwriter, wat meer country-achtig. Double-packed country wordt dit ook wel genoemd, want we hebben het over Morgan Wade. En Morgan Wade, dat is de vriendin van Seth Le Faden. En Seth Le Faden is weer de gitarist van Jason Isbell. Nou, dan weet je ongeveer waar hij moet wezen. Van de cd Reckless, Morgan Wade met Wilder Days.

Ja, maar hij zegt middle of the road, Amerikaanse country rock. Nou, een beetje in die sfeer komt het eigenlijk wel. Morgan Wade, titelstuk van hun nieuwe cd. Wilder Days, nee, niet titelstuk van de cd, die heet Reckless. Damon Fowler, een niet zo heel bekende naam, maar wel een man die ondertussen al 8 albums gemaakt heeft. Komt uit het zuiden van Amerika, een beetje in de sfeer van de Allman Brothers. Hij speelde bij de Dickie Betts Band en bij Bootstrucks Freight Train Band. Bootstrucks, die kennen wij ook wel. Maar dit is gewoon een solo cd van Damon Fowler, de cd Alavia Moon. En dit is het titelstuk.

titelstuk van de nieuwe CD van Damon Fowler, Alafaya Moon. CD die trouwens nog uit moet komen, maar dit is alvast een vuurproefje ervan. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, maar die komt niet uit de blueskant van de Mississippi, maar een beetje van de countrykant. Hij is geboren in Greenville, dat ligt in het zuiden van, of in het zuiden, maar halverwege Mississippi. Het ligt ook aan de rivier de Mississippi. Ik kan me ooit herinneren dat wij er west bent en dat er allemaal van die gokborden in de Mississippi ligt waar hij op kunt gokken. Zijn vader had door een sliderij, een liquor store. En de man die door altijd kwam in die liquor store, dat was Sonny Boy Nelson, een blueszinger. En die leerde hem gitaar spelen, vandoor dat hij door een nummer over maakte. Het komt van de CD Down at the Liquor Store, uit 2017. Steve Azar, Ode to Sonny Boy.

ode aan de man die hem de liefde voor de gitaar bijgebracht heeft. Steve Azar was dat. De ode to Sonny Boy Nelson. Van de cd Down at the Liquor Store. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Dave Messi. En dan zitten we wat meer in de sfeer van de coffeehouses. Niet de liquor stores en de juke joints, maar de coffeehouses. 4 cd's heeft deze man al gemaakt uit Washington DC. En dit is van een nieuwe EP die hij uitgebracht heeft. De EP Island Creek. En daarvan het nummer Demon Wind.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Vandaag nemen we het oeuvre door van gitarist Duane Elman, die op 29 oktober 1971 om het leven kwam in Macon, Georgia, bij een motorongeluk. Hij werd slechts 24 jaar. En in 1969 begon hij met zijn band The Elman Brothers. Maar hij bleef ook studiogitarist in Muscle Shoals, in de Fame Studios, zoals op deze opname van de blueszanger Otis Rush. Het nummer werd geschreven door Paul Butterfield. Otis Rush en Duane Elman, Reap What You Sow.

Otis Rush, Reap What You Sow. Bos Keks die had net de Steve Miller Band verlaten en wilde een solo-carrière beginnen. En hij kwam naar Alabama om op te nemen met Duane Allman. Het nummer is geschreven door bluesgitarist Fenton Robinson. En de gitarist is Eddie Hinton, daar kom ik dadelijk nog op terug. En Duane Allman speelt dobro en slide-gitaar. Bos Keks, Loan Me a Dime.

Bos Keks met de gitaristen Eddie Hinton en Duane Elman. Loan Me a Dime. Intussen ging het ook steeds beter met de Elman Brothers Band, met de geniale gitarist Duane Elman en Dickie Betts als tweede gitarist. Het nummer werd geschreven door Greg Elman, die ook orgel speelt en het nummer zingt. De Elman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. Ronnie Hawkins, dat is een rock'n'roll zanger uit Arkansas. Later verhuisde hij naar Canada omdat daar veel meer werk was. En toen toerde hij door Canada als Ronnie Hawkins en The Hawks. En The Hawks zouden later weer furoren maken als The Band. Deze opname maakte Ronnie Hawkins met Eddie Hinton op gitaar en Duane Allman op dobro en slide gitaar. Ronnie Hawkins, One More Night.

Ronnie Hawkins, One More Night. Zelfs de Schotse zangeres Lulu kwam helemaal naar Alabama om daar een nummer op te nemen van Jerry Jeff Walker met die twee grote gitaristen Eddie Hinton en Duane Ellman. Lulu, Mr. Bojangles.

0: Lulu en Mr. Bojangles. En intussen werden de Fame Studios een soort hype, want iedereen kwam naar Alabama om daar op te nemen in die beroemde studio met die twee jeugdige gitaristen. Ook John Hammond uit New York. En intussen deed Duane Elman er alles aan om Eddie Hinton lid te laten worden van die Elman Brothers Band. Want die Eddie Hinton, die kon geweldig zingen. Dat was een goede songwriter en een geweldige gitarist. Maar de man had een drugs- en alcoholprobleem en overleed al op jeugdige leeftijd in de badkamer in het huis van zijn moeder. Maar hier zijn Eddie Hinton en Duane Elman van de partij bij John Hammond. Crying for my baby.
1: Oh, sometimes I feel a little lonely. All I think about are what my baby said to me.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Reissues van Nick Lowe is het album van deze week. En op dat album staan nummers die hij opnam in de periode tussen 1982 en 1990. En Nick Lowe werkte heel veel samen met Elvis Costello. In 2010 gaven ze nog eens een keer een concert in San Francisco samen. En dat was volledig uitverkocht. En in 2011 was Nick Lowe het voorprogramma van de populaire jeugdige band Wilco op hun tour door Amerika. Nick Lowe. What's shaking on the hill?

Nick Lowe, What's Shaking on the Hill. De Allman Brothers Band werd steeds succesvoller. De bandleden hadden in Macon, Georgia een huis gehuurd. Daar woonden ze en dat was tevens de oefenruimte. En dat was handig, dan konden ze ook opnemen bij Capricorn Sound Studios in Macon, Georgia. Het nummer werd geschreven door Greg Allman. De Allman Brothers Band, Midnight Rider.

The Allman Brothers Band, Midnight Rider. Het ging werkelijk razendsnel met de carrière van Duane Allman. Hij sloot zich aan bij de cultband The Loney en Bonnie and Friends. Een soort rondreizend circus met topmuzikanten, met in de hoofdrol Bonnie Bramlett en Delaney Bramlett. Delaney en Bonnie and Friends, Living on the Open Road.

Delaney and Bonnie and Friends Living on the Open Road. Eric Clapton begon een nieuwe band en hij haalde meteen Duane Ellman als gitarist naar zijn nieuwe formatie. Het nummer kent u ongetwijfeld van Freddie King en dat is geen toeval. Dat was de favoriete gitarist van Eric Clapton. Derek and the Dominoes, Have You Ever Loved a Woman?

Derek and the Dominoes, Have You Ever Loved a Woman? U weet, geluisterd naar muziek voor volwassenen. Miralda Smit deed de techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. En we hebben vandaag het oeuvre doorgenomen van gitarist Duane Ellman, die op 29 oktober 1971 om het leven kwam bij een motorongeluk in Macon, Georgia. Hij werd 24 jaar. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Bluesnight in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Bluesfestival in Hoogeveen. Daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Sess Jordan, van Capmo. Maar we begonnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That en door van Living for the Ones.

Een geweldige, stevige cd, de nee cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Het laatste album, dat was 6 jaar terug. Dus blieden dat er weer een nieuwwerk is van Bonnie Raitt. Cap Mo, Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Cap Mo, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Cap Mo met 62 Chevy.

de 62 Chevy van Cap Mo van de CD Good To Be. Mooie CD, nette CD, prima CD. 16 april, afgelopen maand 16 april, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, ik denk 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, een land van toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaar stond bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in die jaren, in de 60e jaren. En later heeft hij solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zouden blijven hangen, zeg maar. Arme Deepie, Noogstrand, dat soort nummers. De Bluesnight die was in Groningen, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. En door is net een nieuwe CD van u te komen van The White Buffalo, de CD On the Widow's Walk, en door van het nummer No History.

No History, dat was van de cd van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de cd van haar die heet Bitches Blues, en door van het nummer Still Alive and Well. Wow.

Ja, zo duurde het te horen. Still Alive and Well, Seth Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Harry's Blues, dan luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuban the Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. 2 jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En door op zijn versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt. De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11

merkwaardige mannen was moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zag eens uit te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson the Second, moet je eigenlijk zeggen, hij het goed wil doen, want er was al niet meer die naam toen hij die naam aannam. U denkt in 1963, toen zat hij nog bij Chess Records en doorveel zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd van dat er een mooie grafsteen kwam bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar als Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuba in the Blizzards uit 1969 van de LP Apple Knockers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Musquet. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speelde. Hij had drie grote namen, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuba in the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

denk die 168. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deinem in dit nummer van Sonny Boy Williamson, Udevoerder, Cuby in the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar. Helmi van der Vecht op keyboards. Herman Deinem uiteraard de bas. En Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Dauphur zat Hans Waterman, zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die, er waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was een zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar. Hij heeft zijn 22e album uitgebracht. Het album Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues. Dat is Doug McLeod van de cd A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard die bent er nog wel bij. En ze hebben een cd opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste cd uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar. Okay. That ain't new.
1: You can't get past it, right? That ain't new.

Brown Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opgenomen in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Bluesfestival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben we niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt het er nog gelukkig toch weer van. En er staat een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Waylon Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oude meesters van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama. Rock

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat hij toch wel heel goede lust heeft naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maak je een variatie op en dan zet je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Daar dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Begint om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022... Maar we kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... Je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. En die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Door is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jerry Lee Lewis had al 2 jaar geen hit gescoord na What Did I Say? En hij was wanhopig op zoek naar een hit, maar ook deze single flopte weer hopeloos. En even later ging hij plotseling country albums opnemen. En daarmee was hij wel succesvol. Jerry Lee Lewis, Teenage Ladder.

Jerry Lee Lewis, Teenage Letter. David Box coverde een nummer van de Drifters. Dat werd een bescheiden hitje in Amerika. Positie 56 binnen de Hot 100. Dat is niet over naar huis te schrijven. En even later scoorde de 24-jarige Engelse zanger Cliff Bennett in Engeland een top 5 hit met hetzelfde nummer. Maar dit is David Box, Little Lonely Summer Girl.

David Box, Little Lonely Summer Girl. Tommy Tucker uit Ohio heette eigenlijk Robert Higginbottom. En hij had een hele grote hit met High Heel Sneakers. En toen dacht de platenmaatschappij, daar gaan we mee verder met die man. Maar deze single werd alleen in Engeland uitgebracht, want in Amerika was het nummer al opgenomen door een zekere Jimmy Riggs. En dat werd geen hit. Maar deze single van Tommy Tucker in Engeland werd ook geen hit. Oh, what a feeling.

Tommy Tucker, Oh What a Feeling. Solomon Burke uit Philadelphia nam een nummer op van songwriter en producer Burt Burns, met als achtergrondzangeressen de dames van de Sweet Inspirations. En het werd een grote hit in Amerika. Burt Burns nam het nummer later ook nog eens op voor het soloalbum van Van Morrison. Solomon Burke, Goodbye Baby.

Solomon Burke, Goodbye Baby. Toen de Beatles in Amerika doordrongen, begonnen de Chartbusters uit Washington D.C. te streven naar een Beatles-soundje. De debuutsingle was een cover van de Beatles, I Saw Her Standing There, maar met deze single scoorden ze al een hit en zanger Vernon Sandusky was een voormalige rockabilly-artiest. Die had helemaal niks met Beatles-muziek. De Chartbusters, She's the One. One, two.

The Chartbusters, She's the One. Ray Ruff uit Texas was een Buddy Holly fan en hij nam dit nummer op met de band The Checkmates. Ray Ruff werd later een beroemd producer met een groot eigen platenlabel. Ray Ruff, I took a liking to you.

0: Ray Ruff, I Took a Liking to You. Jimmy Holiday uit Missouri had een grote hit met How Can I Forget, maar deze single flopte en daarna ging hij als componist samenwerken met Jackie DeShannon en haar broer Randy Myers en dat leverde een hele serie hits op. Jimmy Holiday, I Lied.
1: Hello babe, this is Jimmy.

Jimmy Holiday, I Lied. Het was de vierde single voor Otis Redding bij Stax Records. En het werd geen echte hit, want 68 in de Hot 100... was in de ogen van deze soulzanger geen echte hit. En een jaar later was hij wereldberoemd. En in december 1967 kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. Otis Redding, Come to Me.

Oat Shredding, Come To Me. The Page Boys, dat was geen band, dat was een groepje Engelse studiomuzikanten rond producer Larry Page. En een van die muzikanten was gitarist Jimmy Page, vandaar Larry Page, Jimmy Page, The Page Boys. Ron Ryan van de Riot Squad zat erbij en een paar leden van The Kinks. Het werd geen hit en er kwam zelfs geen tweede single. The Page Boys, When I Need a Girl Like You.

The Page Boys, When I Need a Girl Like You. The Castaways, dat was een onbeduidende band uit Minnesota, maar de debuutsingle van deze band, geschreven door de organist Jim Donna, stond plotseling op positie 12 in de Hot 100 in Amerika. En daarna is er nooit meer iets vernomen van The Castaways. Liar, liar.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Talking About Soul van Little Richard is het album van deze week. En Little Richard groeide op in de zwarte wijk van Macon in Georgia. En zijn grote idool en zijn voorbeeld, dat was bluesshouter Billy Wright uit Augusta. En daar raakte hij bevriend mee. En deze Billy Wright regelde voor Little Richard een platencontract bij RCA Victor. En in 1951 stond Little Richard voor het eerst in de studio. Little Richard, send me some lovin'.

Little Richard en Send Me Some Lovin'. Ines en Charlie Fox, dat waren broer en zus. Ze hadden een grote hit in Amerika met het nummer Mockingbird. En dat werd niet geëvenaard met deze single, want dit lijkt precies op Mockingbird. En daarom noemden ze het ook bijna zo. Ines ging daarna solo verder met heel weinig succes en Charlie werd producer. Maar hier zijn ze nog één keer samen, Ines en Charlie Fox, met Hummingbird.

Inez en Charlie Fox, Hummingbird. Bobby Hatfield vormde samen met Bill Medley de Righteous Brothers, maar ze hadden beide ook solo-carrières. Dit solonummer van Bobby Hatfield verscheen op een album van de Righteous Brothers en het verscheen tevens op een solo-album. Het werd in ieder geval een wereldhit. Bobby Hatfield, Unchained Melody.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers, Unchained Melody. De Bobby Fuller Four kwam uit Texas. Ze hadden een grote hit met het nummer I Fought the Law, geschreven door de Crickets. En dit nummer is geschreven door Buddy Holly, maar even later werd Bobby Fuller vermoord gevonden in Los Angeles. En die moord is nooit opgelost. Dit was in ieder geval nog een hit voor hem. De Bobby Fuller Four, Love's Made.

The Bobby Fuller Four, Love's Made a Fool of You. Daryl Banks had een grote hit in Amerika en de zanger uit Buffalo leek een grote carrière tegemoet te gaan, maar toen werd hij in 1970 plotseling vermoord door een politieagent met wiens vrouw hij een verhouding had. Dat is altijd gevaarlijke kost. Na zijn dood werd dit nummer alsnog een grote hit in het Engelse soul circuit. Daryl Banks, Open the Door to Your Heart.

Daryl Banks, Open the Door to Your Heart. Jeannie Seely uit Pennsylvania scoorde haar enige hit met een nummer van country-artiest Hank Cochran, de echtgenoot van deze zangeres. Het nummer is later vaak gecoverd, maar dit blijft de mooiste uitvoering. Jeannie Seely, Don't Touch Me.

Jeannie Seely, Don't Touch Me. Sir Douglas Quintet, dat was de band van Doug Sam uit San Antonio. En die band had grote hits, She's About a Mover, Mendocino. Maar ze hadden ook een hit met een cover van Big Sambo en de House Rockers. Later zagen we Doug Sam terug bij de Texas Tornadoes. Maar hier is hij nog, lid van Sir Douglas Quintet, The Rains Came.

Sir Dubbel's Quintet, The Rains Came. The American Poets begonnen als The Poets, maar toen bleek er in Schotland ook een naam Poets te bestaan voor een band die een paar hits scoorde. Toen maakten de Amerikanen er The American Poets van. En zanger Ronnie Lewis die klonk heel erg als leadzanger Rudy Lewis van de Drifters. En iedereen dacht dat dat familie was, maar die kenden elkaar niet eens. Het zijn one-hit wonders, want het bleef bij deze enige hit voor The American Poets. She blew a good thing.

The American Poet, She Blew a Good Thing. Joe Simon uit Louisiana stond met 31 hits in de Hot 100. En plotseling van de een op de andere dag werd hij een newborn Christian. Hij ging verder als predikant en vanaf die dag heeft hij nooit meer duivelse muziek gezongen. Maar dit was nog een grote hit voor Joe Simon, Teenager's Prayer.

Joe Simon, Teenager's Prayer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Barbara Lynn had een wereldhit. En heel gek, behalve in Amerika haalde het nummer de hitparade niet. Barbara Lynn, You Left the Water Running.

0: eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij de laatste uitzending van Harry's Blues. De allerlaatste uitzending, want het programma stopt. Het is gebeurd nog in 30 jaar. Maar nog een uur lang muziek, meestal nog een uur lang muziek. Muziek van onder andere de Neville Brothers, een grote favoriet van Harry Musquet. Muziek van Daniel Loewis, van Eric Taylor. Drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar ook de grote mannen Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Howlin' Wolf en QB and the Blizzards.

Ja, daar begon het allemaal mee. In 1966, de eerste single van QB and the Blizzard, Stumble and Fall. Opgenomen bij de CNR-studio, de studio van de familie Rood. Dat was Harry zijn begin in de muziek. En Harry zijn begin in de radio, in ieder geval bij Radio Drenthe. Met dit programma, dat was in oktober 1991. Dus dik 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. En Harry zei altijd, de grote mannen in de muziek, dat bent voor mij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. Dus we draaien muziek van deze drie mensen, Howlin' Wolf. De grote man uit Mississippi, 1,91 meter was hij. Het was een reus die op het podium stond, een geweldige performance had. En dit is een nummer uit 1962, een van zijn meest bekende nummers, The Backdoor Man.

The Backdoor Man. Ook typisch zo'n verhaal wat in de blues heel vaker speelde. Ding die stiekem gebeurde. De man die door de achterdeur binnenkwam, omdat hij verholding had met een getrouwde vrouw. En dan tegen de morgen weer achter haar begonnen te krijgen. Dan verdween die weer. The Backdoor Man. Een nummer wat geschreven is door Willie Dixon. In 1960 opgenomen is in Chicago met Otis Spann op piano. Hubert Sumlin op gitaar. Willie Dixon op de double bass. En Fred Bilo op drums. Nou, Willie Dixon die schreef ook het volgende nummer. Een nummer van Muddy Waters. Ik denk een van zijn bekendste nummers. Vaakste gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk I'm Your Hoochie Coochie Man.

Op 7 januari 1954, en dat was uiteraard Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, opgegroeid op de Stovel Plantation vlakbij Clarksdale in Mississippi, waar wij in 1993, Harry Musquet en ik, en samen met de Montemonica speler die vroeger bij Living Blues speelde, John Lagrange, toen waren. De derde, dat is Sonny Boy Williamson. Ook in diezelfde omgeving opgegroeid in Tutwiler. In 1993 waren we ook door op zoek naar het graf van Sonny Boy Williamson. We kunnen het bijna niet vinden. Mooi gesprek had met de toen nog levende zus van Sonny Boy Williamson. Om eigenlijk een eerbetoon te brengen aan de man die later ook Harry Musquet coverde met het volgende nummer, Help Me.

Sonny Boy Williamson met Help Me, de mondharmonica. De mondharmonica's die ook altijd op het graf ligt van Sonny Boy Williamson in Toetwaler. En die soms ook op het graf ligt van Harry Musquet op het kerkhof in Rolde, waar hij in 2011 begraven is. Een aspect van Harry's blues was ook de Americana muziek, de country muziek. Ik moet zeggen dat Harry er in het begin niet zo heel veel van moest hebben, maar in de loop van de tijd heeft hij er wel steeds meer waardering voor gekregen. En heeft hij ook mensen als Jimmy LaFave bijvoorbeeld, dat vind ik geweldig, en Steve Earle en nu maar op. Nou, ik was vooral degene die dan de Americana muziek erbij uitzocht. En ik zal niet ontkennen dat ik mij door vooral heb laten beïnvloeden door de muziek van Gram Parsons en de Flying Burrito Brothers. In de periode, nou, begon 1970 denk ik zo ongeveer. 1973 kwam zijn eerste solo LP uit, nadat hij uit de groep The Birds gestapt was. En een van de mooiste nummers vind ik nog altijd het nummer wat giet over de staat Mississippi, over de cartoonvelden door zo, het nummer She.

0: 声音。
1: Ja, het woord Mississippi komt er niet één keer in voor en die proeft uit alles van dat het over die staat giet, over dat gebied giet, over de Mississippi Delta. She van Cram Parsons. En hij is ook de man die eigenlijk aangeeft dat de country, de gospel en de blues, dat de basis is voor alle muziek, voor alle popmuziek eigenlijk. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, 31 jaar lang. Want dit is de laatste uitzending. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook in de laatste uitzending 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik heb daarvoor gekozen een live nummer. Want Harry Musquet zei altijd, de mooiste muziek die maak je op het podium. Dan ben je in je element. Dan ben je met de muzikanten, dan ben je met het publiek. En wat je doorzingt, dat wordt niet vastgelegd. Als je in de studio bent, dan wordt het vastgelegd en dan moet je het later terughoren. En dan hoor je bijna altijd van dat het eigenlijk nog beter hadden kunnen. Nou, op het podium is die kans altijd aanwezig. Dus een live stuk van Musquet uit 1991, de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met de uitvoering van Albert King uit 1976 van de LP Truckload of Lovin', de Cadillac Assembly Line.

De Cadillac Assembly Line in de uitvoering van Freddie King. De Velvet Bulldozer noemen ze hem wel. Hij loopt altijd mooi in een paars, in een roosachtig pak. Maar een geweldige gitarist. Een van de drie Kings. Hè? Albert King, Freddie King en B.B. King. Misschien nam het nummer op in 1991. Hij speelde dat al veel langer op het podium. Hij speelde het ook bij de gelegenheid dat hij 25 jaar in het vak zat. Op het podium van Vredenburg in Utrecht. Een geweldige concert trouwens, met heel veel artiesten daarbij. En ja, ik bleef het toch een geweldige uitvoering vinden van Harry Musquet. Met zijn band Musquet, de Cadillac Assembly Line.

Ja, typisch Harry Musquet dat hij altijd dat soort dingen, dat hij dat in het Engels deed, dat hij dat niet in het Nederlands deed, maar de muziek was in het Engels en ook dat soort projectjes erbij waren ook altijd in het Engels. Het was de tijd dat hij speelde met, onder de naam Musquet. En dan merkte je ook al wel van dat dat wat andersoortige muziek was dan hij tot dan toespeelde. Veel meer wat, nou bijna wat funky-achtig zou je kunnen zeggen. Met Roy Couchel die zat erbij en Gino Jansen zat erbij. Anders Langkamp was de drummer. En Erwin Java uiteraard op gitaar. En dit was een live-opname uit 1991. Nog een live-opname, maar van wat latere datum. Van de man die een paar jaar terug ook optrad in Grollo op het Holland International Blues Festival. Namelijk Joe Bonamassa, Live at the Creek Theater uit 2016. Zijn versie van The Cadillac Assembly Line.

Geweldig stuk live muziek van Joe Bonamassa, de Cadillac Assembly Line uit 2016. Dolphin Musquet live 1991 en we beginnen met de versie van Albert King uit 1976. Een van de mannen waar Harry het goed mee kon vinden, omdat hij een keer op bezoek kwam in de studio van Radio Drenthe bij Harry's Blues, dat was Eric Taylor. Een singer-songwriter uit Texas, een man die... meer dan alleen maar in de muziek geïnteresseerd was. Die ook geïnteresseerd was in literatuur, in filosofie, dat soort dingen. En dat sleurt geweldig aan bij Harry Musquet. Bovendien, Harry die had toch ook het voordeel van dat hij zijn teksten kon voorleggen aan Eric Taylor. En dat die er nog kon kijken vanaf het wel goed Engels was. Er ontstond een band tussen Eric Taylor en Harry Musquet. En vandoor dat ik ook heel blij was dat in 2016 bij de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum, dat Eric Taylor door ook bij aanwezig was. Helaas, zijn optreden dat kreeg niet de aandacht die het verdiende, maar hij was er wel. Dormen een ode aan Eric Taylor, een nummer van Eric Taylor van de cd Resurrect 1995. Louis Armstrong's Broken Heart.

0: Armstrong's broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: De storyteller, Eric Taylor, de man uit Texas die helaas ook overleden is. Met een verhaal over Louis Armstrong's Broken Heart. En dat doet mij herinneren aan onze reis naar Amerika in 1993. Harry Mesquet en ik, dat wij in New Orleans waren in het Louis Armstrong Park. En dat Harry door bij het beeld van Louis Armstrong zag, dat bleef ik zo veel mee zien. Nou, wat ik ook veel meer blijf zien, dat is een opname die wij gemaakt hebben met Daniel Lohuis. Harry Mesquet en ik met Daniel Lohuis. Dat was in het Amsterdamse veld, denk ik, door achter Erika. Hij zo'n dikke bult hij door zitten en Daniel had een gitaar met hem. En daar hebben wij een van de programma's opgenomen onder de titel Blues Spots. Praten met mensen op een bijzondere plek. En voor Daniel was dat dat veengebied in Zuidoost-Drenthe. En later ben ik met Daniel ook een paar keer naar Amerika geweest om door de wortels van zienmuziek om door naar te gaan zoeken. En die twee, Daniel Lohuis en Harry Mesquet, die kunnen tot de laatste dag aan toe dat Harry overleden is, 26 september 2011, geweldig met elkaar overweg. En daar past volgens mij maar één nummer eigenlijk bij. Hart aan Vlaanderen.

De man die veel onderweg is en toch ook altijd thuis is. Daniel Lohuis en het nummer Hart aan Fladden. Dat komt van de cd Sowieso uit 2020. In een laatste uitzending van Harry's Blues mag eigenlijk ook muziek van de Neville Brothers niet ontbreken. Harry was gek op de muziek van de Neville Brothers. De swingende muziek van de Dre Brewers die door inzaten. Hoe moet de muziek hem schreeuwen? Het was funky. Het was een beetje gospelachtige muziek. Het was hele gevarieerde muziek. Zo kun je het eigenlijk misschien wel het beste omschrijven. Aaron Neville is denk ik een van de bekendsten. Maar de anderen waren Arthur Neville en Charles Neville, Cyril Neville. En nou speelt ook een zoon van Aaron speelt met Ivan Neville. Ik draai een nummer van een album wat nog uit moet komen. Het album Take Me to the River. Dubbelpunt New Orleans. Het is een album wat gemaakt is bij een documentaire over New Orleans. Hoe de muziek van New Orleans, hoe die eigenlijk ontstaan is. Wat voor melting pot eigenlijk de muziek van New Orleans is. Welke invloeden door allemaal op binnen. Muziek, de invloeden onder andere van de Indiaanse cultuur. De Chupitalules, was een Indiaanse stam die heel veel invloed had in New Orleans. En door giet het volgende nummer ook over van de Neville Brothers. Hey mama.

Muziek van de soundtrack van de documentaire Take Me to the River, New Orleans. De Neville Brothers waren dat met Hey Mama. Harris Blues zit erop. De laatste uitzending van Harris Blues. 31 jaar heb ik Harris Blues met heel veel plezier gemaakt. De eerste 20 jaar samen met Harry Musquet en de laatste 10 jaar alleen. Dank aan iedereen die naar Harris Blues geluisterd heeft. En aan iedereen die aan Harris Blues middenwerkt heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Musquet van de CD Sky Songs on the Spot uit 1994. En ik zou zeggen, allemaal heel goed gaan. One more.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Miranda Lambert is een countryzangeres uit Texas en ze is tevens lid van de band The Pistol Annies. En tot op heden werkte ze al samen met Dierks Bentley, Blake Shelton, Little Big Town, Toby Keith, Kenny Chesney, Brad Paisley en John Prine, die vandaag eens een rode draad door het programma loopt. John Prine en Miranda Lambert, Cold Cold Heart.

John Prine en Miranda Lambert, Cold Cold Heart. Albert King kwam uit Indianola in Mississippi en daar kwam ook B.B. King vandaan. B.B. King en Albert King, dat waren de helden van Eric Clapton, Robert Gray en Stevie Ray Vaughan. En Albert King had een grote hit bij Stax Records met een nummer geschreven door William Bell en Booker T. Jones. Albert King, Born Under a Bad Sign.

Albert King, born under a bad sign. In the American Recording Studios in Memphis, Tennessee, nam John Prine een prachtig nummer op over een aan drugs verslaafde Vietnam-veteraan die uiteindelijk overleed aan een overdosis. Later verschenen er ook nog covers van Al Cooper, Johnny Cash, Swamp Dog, Laura Cantrell en Tim Grimm. John Prine, Sam Stone.

John Prine, Sam Stone. Het nummer werd geschreven en ook als eerste opgenomen door soulzanger Clarence Carter uit Alabama. Etta James had een grote hit met de cover en even later zou Janis Joplin er zelfs een nog grotere hit mee scoren. Maar dit is Etta James.

Etta James, Tell Mama. Connie Smith uit Indiana maakte 34 albums en als voorbeeld inspireerde ze Linda Ronstadt, Emmylou Harris en Dolly Parton. In de jaren 70 stapte ze over naar de gospelmuziek en ze nam een duet op met John Prine, een gouden ouwe van de Everly Brothers. John Prine en Connie Smith. So Sad.

John Prine en Connie Smith. So sad. Bobby Bland uit Tennessee, dat was de favoriete zanger voor Van Morrison, die dit nummer overigens ook opnam. En Bobby Bland kon eigenlijk alles zingen, ook country, pop en rock, want hij maakte er altijd een mix van soul en blues van. Bobby Bland, Turn on Your Love Light.

John Prine, Please Don't Bury Me. B.B. King is een van de weinige bluesartiesten die rijk is geworden aan de blues. Hij scoorde natuurlijk hele grote hits en kreeg ook de bijnaam King of the Blues. Dit nummer werd opgenomen op 24 juni 1969 in New York. B.B. King, The Thrill Is Gone.

B.B. King, The Thrill Is Gone. Lucinda Williams zong een nummer met John Prine over het huwelijk. En daar wist John Prine alles van, want hij trouwde 3 keer. En om tot rust te komen, verbleef hij dan ook regelmatig in zijn tweede huis in het Ierse Galway. John Prine en Lucinda Williams, Wedding Bells, Let's Turn Back the Years.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En dit album bewijst opnieuw dat Nederlandse bluesbands beter covers kunnen spelen dan zwakke eigen composities. Phil B zingt op dit album onder meer covers van Paul Rodgers, Blood, Sweat and Tears, Little Feat, Eric Clapton, Bob Seger, John Fogerty en Screamin' Jay Hawkins. Phil B, I Put a Spell on You.

Phil B., I put a spell on you. John Primer uit Mississippi was gitarist van de Chicago All-Stars en van Magic Slim in de Teardrop.

En intussen heeft hij al 17 soloalbums gemaakt. Dit was een eigen compositie en dat komt van zijn album Knockin' at Your Door. John Primer, Hard Working Woman.

John Primer, Hard Working Woman. In 1998 werd er bij John Prine kanker geconstateerd en in 2013 werd hij geopereerd aan longkanker. In maart 2020 bleken John Prine en zijn echtgenote beide besmet met het coronavirus. Op 26 maart werd hij opgenomen in het ziekenhuis en op 7 april overleed hij in Nashville op 73-jarige leeftijd. John Prine, hello in there.

John Prine, die vandaag als een rode draad door het programma liep met zijn laatste bijdrage, Hello in There. Kenny Neal uit Louisiana was gitarist bij Slim Harpo, Buddy Guy, Lucky Peterson, Lazy Lester en de Downchild Blues Band. En dit komt van zijn soloalbum Blues Fallen Down Like Rain. Kenny Neal, What You Got?

Kenny Neal, What You Got. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. The Soul Children, dat is een onderschatte soulband uit Memphis. I Want to Be Loved.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede opmerking en welkom bij Harry's Blues. Hoogwater, we gaan het hebben over hoogwater in drie keer in scheepsrecht. Rising High Water Blues, het nummer van Blind Lemon Jefferson. Over de grote vloed die in 1901 heel Mississippi zo ongeveer overstroomde. Maar ook muziek van Dan Phillips, van Oberon Rose, van Linda Imperial. Archie Lee Hooker, van David Clayton Thomas. Maar we begonnen met QB and the Blizzards, The Midnight Mover.

denk je 169 van de LP Apple Knockers Flophouse, The Midnight Mover. En vorige weken vertelde ik al dat er een nieuwe band samensteld is. Een tribute band, een QB tribute band. De band Grollo. Grollo met één O, want zo heurt het eigenlijk. Hij een tribute band wilt wezen, want groeten uit Grollo. Dorp schreef je Grollo ook met één O. En deze band die, ja, die bestiet eigenlijk uit jongelui. Op, nou, tenminste in ieder geval wat jongere gasten uit vooral Twente. Uit de bands Tricklebolt, The Grand East, Money and the Man en Boogie Monster. Allemaal jonge bands die inspiratie boekt uit de historie van QB naar Blizzard. Trouwens, Midnight Mover hebben ze ook op het repertoire staan. Ik ben beneden om eens een keer te huren straks als dat weer kan. Misschien wel in Grollo. David Clayton Thomas, een zanger waar Harry Muske een grote fan van was. Een geweldige zanger. We kennen hem denk ik met name als zanger van de band Blood, Sweat and Tears. Maar hij was ook een goede gitarist. Speelde onder andere bij John Lee Hooker. Dit is van de CD Combo uit 2015. Ik heb het over David Clayton Thomas met een nummer van T-Bone Walker. Stormy Monday Blues.

onmiskenbare stemgeluid van David Clayton Thomas. Want je kent hem ook allemaal van nummers als And When I Die, She Made Me So Very Happy. En nou ja, neem allemaal op Spinning Wheel. Van Morrison, ook een man met een heel kenmerkende stem. De Belfast Kid. Ooit begonnen die in Dam, speelde ooit nog weer begeleid zelfs door de Blizzards in Nederland. Een beetje een rampzalige tour was dat in de tijd. En dit is van zijn laatste cd. En of dat nou helemaal zijn laatste cd is, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem wel die titel meegegeven in ieder geval. The Latest Record Project. En daarvan Only a Song.

Nou, laat u dat maar even doorblijven doen, want het is wel hele prettige muziek. Van Morrison van zijn laatste cd, The Latest Record Project. 2019 was hij in Grollo trouwens. Toen is hij nog even in het museum in Grollo geweest voordat hij optrad op het Holland International Blues Festival. Nou, iemand die ook heel vaak optreden heeft in deze contrein, zeker ook in de Amer in Amen, dat is Matt Anderson, de sympathieke Canadees die in 2014 deurbrak eigenlijk, ja, deurbrak kunnen we zeggen, met het album Weightless, gewichtloos. Nou, dat is hij niet bepaald, het is een hele dikke, stevige man, maar een geweldige artiest. Dit is van de cd Halfway Home by Morning in 2019, Better Than You Want.

lekkere mix is dit, hè. Lekkere mix van blues, country, wat gospel erbij. Alles bij elkaar. Met Anderson van de CD Halfway Home by Morning. Better Than You Want Me To Be. De naam Waylon, dan denk je waarschijnlijk aan de Nederlandse zanger die mededonen heeft van het Eurovisie Songfestival. Maar de liefhebbers die weten dan dat het eigenlijk gaat over Waylon Jennings. Een van de outlaw countryman, de highwayman. Samen met Kris Kristofferson en Willie Nelson en Johnny Cash maakten ze furoren in de, denk, 80e jaren zo ongeveer. Toen was Waylon, die loopt nog in de luiers, maar hij is er wel nog een noem trouwens. Er komt een hommage uit aan Waylon Jennings, de zangeres Shannon McNally. Dat doet ze samen met allerlei andere artiesten die op die cd meedoen. De Waylon Sessions, zo heet de cd, die komt dit jaar uit. Hier vast al een vuurproefie. Een nummer wat uit 1979 stamt. Uiteraard van Waylon Jennings. Shannon McNally samen met Rodney Crowell in I Ain't Living Long Like This.

I Ain't Living Long Like This, in de uitvoering van Shannon McNally samen met Rodney Crowell van de serie The Wailing Sessions. Allerlei mensen doen er mee, zei ik al. Luke Nelson, de zoon van Willie Nelson, dat er mee. Buddy Miller, dat er mee. Jesse Coulter, de weduwe van Waylon Jennings, die dat er ook aan mee. Geweldige cd. En waarschijnlijk nog wel meer nummers in de toekomst in Harry's Blues. En dat is op zondagavond tussen 6 en 7, Harry's Blues. Maar ook op donderdagavond tussen 10 en 11. Water, hoogwater, daar hebben wij het over. En ik zei aan het begin van de uitzending dat dat in 1901 was, die grote vloed. Maar dat was in 1927. Wel een enorme overstroming trouwens in Amerika. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo'n grote rivier. Want de Mississippi, dat is een van de grote rivieren van de wereld. Net als de Amazone, de Congo en de Nijl. De Mississippi die loopt helemaal van Noord-Amerika, van Canada eigenlijk, Lake Erie, loopt helemaal naar het zuiden toe, naar de Golf van Mexico. En als die dan overstroomt, ja, dan gebeurt er ook wat. En die overstroming die was eigenlijk het gevolg van eigenlijk wel een heel actueel thema. Van dat er met de aanliggende grond die uitkwam op de Mississippi, dat door wat verkeerd met omgegaan werd. Er werden veel te veel bomen werden doorgekapt. En de boerderijen die erop waren, die verarmden de grond enorm. Monocultuur die was er en dat leidde ertoe dat de grond het water niet meer vast te houden. En dat alles naar de Mississippi toe ging. En het regende meer dan, ik geloof wel een half jaar achter elkaar zo ongeveer. En toen stond alles door blank. Je kunt het niet voorstellen, 30.000 square miles. Ik kan het niet uitrekenen, maar het is gigantisch voor in ieder geval. The Mighty Flood of Mississippi, 1927. En de eerste versie daarvan die is van Ramblin' Jack Elliott.

De eerste versie van de Rising High Water Blues van Ramblin' Jack Elliott. Uit 2009 van de cd A Stranger Here. De Ramblin' Jack Elliott heet eigenlijk in het echt Elliott Charles Atnopos. En de naam dat het al een beetje suggereert, dat zal wel uit Oost-Europa komen. Nou, dat is inderdaad ook het geval. Het is een Joodse man die wiens familie naar Amerika geëmigreerd is. In de buurt van New York. En daar trad hij ook veel op in Greenwich Village. In de Bleecker Street en die omgeving. Beetje volkszanger, zeg maar. En ja, die vindt de wortels toch ook vaker in de bluesmuziek. En dat blijkt hier ook wel. Want Blind Lemon Jefferson, dat is de man die het origineel, zeg maar, van het nummer. Dat is een man die Texas kwam, uit Couchman in Texas. En niet eens zo heel veel nummers maakt. Hij heeft 100 nummers gemaakt ongeveer. Op en neem in de periode 1924 tot 1929. En ja, dat is zo'n iconisch figuur. See that my grave is kept clean, om maar één nummer te noemen. Veel nummers van hem bent gecoverd. Maar het origineel, ja, dat klinkt dan ook echt zeer gedateerd. Maar wel altijd de muiten weer. De Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson. Wel altijd de muiten weer, de Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson.

De Rising High Water Blues of Blackwater Rising, zoals het ook wel genoemd wordt, van Blind Lemon Jefferson. En dat houdt over 1924 ongeveer in die buurt. Het was nog de tijd dat hij samenspeelde met Leadbelly. Ook een legendarische grootheid uit de wereld van de Amerikaanse country blues, zou je kunnen zeggen. De derde versie die is van Dan Phillips. En dat is wat meer een gitarist, zou je kunnen zeggen. Een bluesgitarist, een akoestische bluesgitarist. Hij komt uit Illinois, dus niet echt uit Mississippi, maar wel een man die veel dingen gedaan heeft die op het gebied van de blues ligt. Zijn laatste cd, Matchbox Blues, giet er eigenlijk helemaal over, want er staat nummers op als Stones in My Pathway van Robert Johnson, Pony Blues die erop, Good Morning Little Schoolgirl, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal klassiekers eigenlijk. En daar past het nummer van Blind Lemon Jefferson natuurlijk uitstekend tussen. Rising High Water Blues van Dan Phillips.

Drie totaal verschillende versies van Rising High Water Blues. De liste die was van Dan Phelps van de cd Matchbox Blues. Trouwens, Matchbox Blues is ook een nummer van Blind Lemon Jefferson. Het origineel duurt 1927 was het trouwens. Het was de flipside van een single van Teddy Bear Blues. En de eerste versie was van Ramblin' Jack Elliott uit 2009. Wat andere muziek, wat meer ja, popmuziek, countrymuziek, net hoe je het noemen wilt. Van twee mensen, Tony Oberon en Rebecca Rose. Samen vormt hij de band Oberon Rose en het nummer heet Sinner.

stevige muziek van Oberon Rose van de CD Holographic Blues. Het nummer Sinner. Linda Imperial, wie heeft er nog nooit van u gehoord? Nou, ik niet in haar geval. Een onbekende naam, maar er zit wel een heel verhaal achter. Ze is al 30, 40 jaar bezig in de muziek met hoogtepunten en dieptepunten. Ze is 30 jaar getrouwd geweest met David Freiberg. En dat was de man van de Quicksilver Messenger Service en van Jefferson Airplane. Dus ja, de blues en de wat meer psychedelische muziek is haar ook niet helemaal vreemd. Ze heeft nou een nieuwe EP uitgebracht, de EP Hard Rock, Linda Imperial. En het liedje dat gaat over de muziekindustrie die veel belooft en waar weinig van terecht komt. You're a Fake.

vakmanschap dat strolde toch wel af van deze Linda Imperial, You're a Fake van de EP Hard Rock. Archie Lee Hooker, de naam die dat daar veronderstelt, zullen het familie wezen? Ja, het is inderdaad familie. Het is een neef van John Lee Hooker. En het is niet zomaar familie. Het is familie die ook in de buurt woonde, in Mississippi. Op een heel weinig afstand van de plek waar Robert Johnson op de crossroads het verbond met de duivelen sleutel heeft. Archie Lee Hooker die leefde samen de laatste jaren, samen met zijn oom, met John Lee Hooker. En daarna is hij naar Memphis toe gegaan. En daarna weer naar 10 jaar later is hij naar Frankrijk toe gegaan. Met de band Carl Wyatt en de Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En door is hij eigenlijk blijven hangen. Hij heeft een cd uitgebracht, Chilling. En er is nu een nieuwe cd uitgekomen op het Dixie Frog label. Dat is een Frans label. De cd Living in the Memory. Archie Lee Hooker met Blinded by Love.

Adji Lee Hooker, Blinded by Love van zijn nieuwe CD Living in Memory. Het is blues, de Rijn Orde Luster. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Dat ene nummer dat komt uit Memphis, door Adji Lee Hooker ook woonde in het verleden. Het is een nummer van John Paul Keith, van zijn vijfde solo CD. Een man die in de sfeer van Memphis werkt. Een beetje sun blues zit erin, een beetje soul van Stax. Rhythm and Blues van Hi-Rez, alles bij elkaar. Heet het dan The Rhythm of the City. John Paul Keys met If I Had Money.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Melford Milligan, de voormalige zanger van Storyville, The Gregg, Koch Band en Top Cat, maakte in Austin een mooi album met gitarist Tyrone Vaughan. En dat is dan weer de zoon van Jimmy Vaughan. Milligan en Vaughan, Leave My Girl Alone.

I'm gonna say it one more time. One more time.

Milligan en Vaughn, Leave My Girl Alone. Oma Dykes die komt uit Mississippi, maar hij opereert al sinds 1976 met zijn band The Howlers vanuit Austin, Texas. En hij gaat onvermoeibaar verder, want hij heeft inmiddels 25 albums op zijn naam staan. Oma en The Howlers,

0: Omar and the Howlers, Life Without You. De Engelse blueszanger Ian Siegel maakte een prachtig album, All the Rage, en dat deed hij met Nederlandse begeleiders. Danny van het Hof op basgitaar, Raphael Swittesen als drummer en Dusty Segaar gitaar. Ian Siegel, Sweet Souvenir.
1: If I

Ian Siegel, Sweet Souvenir. Carl Verheyen, dat is een Amerikaanse gitarist die als muziekdocent werkt aan de Universiteit van Zuid-Californië. Hij was jaren de gitarist van Supertramp en hij is jaren de studio-gitarist geweest van de Bee Gees en van zangeres Cher. En daarnaast heeft hij ook nog 17 solo-albums op zijn naam staan. De wat oudere luisteraars die herkennen ongetwijfeld een oud nummertje van de Beatles. Carl Verheyen, Yes It Is.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Delilah van Anderson East is het album van deze week. En onlangs was het album Encore van dezezelfde Anderson East al het album van de week. En dat is zijn nieuwste album. Maar in 2015 maakte hij het album Delilah. En dat was me eigenlijk een beetje ontgaan. Maar ook dat album verdient alle aandacht. Anderson East, Satisfy Me.

Anderson East, Satisfy Me. Joe Bonamessa uit Utica, New York, begon bij de formatie Bloodline en het bleef bij één album. En toen ging hij in 2000 al solo met de beroemde producer Tom Dowd. En daarnaast maakte hij nog hele mooie albums met zangeres Beth Hart. En tegenwoordig neemt hij zijn albums op in Nashville met blues producer Tom Hambridge. Joe Bonamessa, So Many Roads.

Joe Bonamessa, So Many Roads. Abe Partridge uit Alabama groeide op met de muziek van Townsend Zandt en Bob Dylan. Zijn debuutalbum maakte hij in Nashville, want East Nashville, daar gebeurt het, daar bivakkeert de alternatieve scene en daar hoort deze troubadour zeker bij. Abe Partridge, Out of Alabama Blues.

Abe Partridge out of Alabama Blues. Stoney Curtis, dat is een gitarist uit Las Vegas. In 1998 startte hij daar de Stoney Curtis Band. En hij werd ontdekt door producer Mike Varney toen hij in een bluesclub in Las Vegas optrad. Het ruikt allemaal naar blues, maar het neigt voortdurend naar hard rock. De Stoney Curtis Band. Crashing Down Like Thunder.

de Stony Curtis Band, Crashing Down Like Thunder. Corp Lund uit Alberta, Canada, is de belangrijkste singer-songwriter in zijn land. Maar Canadezen willen dan altijd de overstap maken naar Amerika, zoals hun voorbeelden Paul Anka, David Clayton Thomas, Gordon Lightfoot en Colin Linde. En Corp Lund ging naar Nashville, naar de beroemde producer Dave Cobb. En dan nam hij het album Things That Can Be Undone op. Corp Lund, Weight of the Gun.

Corp Lund, Weight of the Gun. Dave Hole werd in Engeland geboren, maar is Australier en woont in Perth. En de jaren 90, dat waren zijn topjaren. Hij had twee bestsellers, Steel on Steel en Ticket to Chicago. En in 1999 werd zijn album Under the Spell beloond met de titel Best Blues and Roots Album. Dave Hole, Jenny Lee.

Dave Hull, Jenny Lee. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. We besluiten dit uur met Jen James uit Michigan. Everybody wants to be loved.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis doen wij aan, gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kant van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf vervlogen waren. En we waren even bang dat we in een tornado terechtkomen waren.
3: Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren ook nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Maar het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter rijden dus de stad, downtown.
2: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten en opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront en dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
2: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon dachten hebben, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcorriveen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden. Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest, maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische P.D. Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd, ook al wat ouderen, Henry Townsend, Big Bert Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond eens even kijken wat er verder nog te doen is hier.
5: Stars are shining bright.

0: larger than me.
1: Henry Townsend met Leave You Alone.
2: 1998 is dit opname van de CD The 88 Blues. Oude baas trouwens, zeg.
3: Ja. 90 jaar.
2: Ja, 90 jaar.
3: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder. Die was uit 94.
2: Ja, we samen met Cap Moton.
3: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurten, hè? Ja, Henry Townsend.
2: Hij is geboren in Shelby, in Mississippi. Ja. Dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
3: Typisch way up north, man.
2: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
3: Ja.
2: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben op die zaterdagavond in St. Louis, binnen wij ook maar eens even op pad gegaan.
3: Ja, on Broadway was dat.
2: In de brug over.
3: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nou, de St. Louis Cardinals.
2: Ja, want wij zaten in East St. Louis. Ja. Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
3: Ja.
2: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois, dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
3: Ja, het ligt precies op Trani.
2: Ja, het ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos nu gewoon centrum toe gaat.
3: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway... Weer verschillende bluesclubs en wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. En ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met... Met een mooie entourage, maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
4: Een beetje een stemmingsorkest?
3: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelden die net zo goed bent en zo.
4: Het is hier wel lekker druk trouwens.
3: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is en dat mensen... Maar je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eindje verderop is een club waar die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is van het Alligator label. Ja, er is hier. Qua blues is hier dan bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
4: Ja.
3: Nou, dat is dan hier at the Landing.
4: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent, die kunt net zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
3: Ja, ik denk dat hier wat beter is nou, zelfs.
4: Het is een mooie stad al met al ook dus.
3: Ja, de stad is natuurlijk... De stad is meer welvarend dan Memphis. En dat kun je gewoon zien.
4: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt daar, hoe heet dat, La Clay's Landing.
3: Ja, en je hebt hier dus... Je hebt dus hier... South Broadway heb je hier dus. En dat is... je hebt hier genoeg muziek dus.
4: Dus je kunt hier best zelf de hoop uitgaan wat dat betreft?
3: Dat denk ik wel. Ja. Je kunt wel... Je hoeft hier... De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
4: Nou ja, laat maar even lusten.
3: Ja.

0: Dit is de schoonmoederblues.
1: Ja.
0: De schoonmoederblues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivier op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, liep wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nee money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook.
1: Ja, dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zag zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe zaak. Ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wat we even opnemen, dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel gebracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band Nullable Ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: Er stelde heel weinig voor.
1: Heel, heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan, dan waren je gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer, weet ik veel, faciliteiten, 0,0 eigenlijk.
1: Nee, dat is toch echt...
0: Maar ja, dat hoeft er ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk, iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want de temperatuur was daar ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Hey, mooi is dat het ook buiten kan hier. Maar de mensen die staan ook hier buiten en onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
3: Het swingt wel lekker aan, mooi. Klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Mijn mojo working.
2: Ja, van Murray, de Mojo Man Wallace.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. Misschien horen we daar wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wat, ja.
3: Ja, die kan er maar even oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op zaterdagavond.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek wordt ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
3: ja, dat is ook zo.
2: Dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area... 2,5 miljoen, dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kon je bij een andere...
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel, ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort ding.
2: Nee joh, dat is hier veel te groot. Daar hebben ze hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld.
3: Maar nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
3: Ja,
2: ja. Dat is een regenval,
3: me. Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Nou, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo, dan staat alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld was. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet wel hem opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die kunnen gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk, daar
3: ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, kijk, nee, we waren daar.
3: Ja, dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder, we hadden de auto nog een die verderop staan.
2: Ja, mensen, in zo'n grote stad kun je gewoon verdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan Rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Daar zie je altijd de kerk en dan weet je al die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonnie Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk je 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde Oes nog even tegen de gevaren van het centenstappen in de slotmachine. In
0: de casino's
1: in de automaat, casino's en tegen de Tumbling Dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen, daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
0: Op de Mississippi door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van All Set op die riverboat. Dat zie je in die films ook al die dingen.
0: Een soort boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat was in Amerikaans eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte. Wat, aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja.
0: Het hele oude gedeelte wat
1: aan de
0: rivier ligt. Ja, waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Toch, zo. Die eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway, waar de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen op leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja, en die landing, dat was een beetje, met oude pakhuizen en zo.
0: Yeah.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas,
1: die hele Elm Street beweging en zo.
0: Zag je er in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja.
0: En dat de rand door Ummer toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee, en bulle afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En ben je gewoon door ook op zoek naar aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt. Gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar houdt niet achteraan geweest. Maar Scott Joplin, dat was.
1: Ja,
0: want er houdt over dat.
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En. Ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus. Ja. Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En dan is het maar zoeken als je het kunt vinden allemaal.
2: Ja, je ziet hier toch wel het verval een beetje. Of het een beetje.
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze daarin, dus hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels, zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah.
5: Hello.
4: Hi.
5: Can we come in?
4: Yes.
5: Can we come in?
4: Welcome to the Skyjoplin House.
5: With a mic and a camera, no problem.
4: Oh,
5: sorry. Okay.
4: Welcome. My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, or a national historic landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners. And he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
5: Okay. And how many people are coming over here daily?
4: Daily, I can say it'd be anywhere between two people to 200. It just depends. We have tour groups as well as random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
5: What kind of area is this here?
4: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here.
6: Oh, yeah, over here.
4: And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. As well, which will be a live ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after school programs and other programs for local kids and theater productions.
5: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
4: Scott Joplin, ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
5: Okay, thank you very much.
4: Thank you.
5: Is dat nou de piano waarop gespeeld is? Denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
1: Ja, in memory.
5: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
1: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er zit een indicator op. Hier zo kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat het knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedaal doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heet die. Hier heet die rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen.
6: Kijk wat erop staat.
1: Kijk, een presto, een allegro, daar is een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam. Dan kun je allemaal aan. Kun je dat met via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een. Ja, dit is hier ook.
5: Dit werkt met pinnetjes, ja. Volgens mij.
1: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
5: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
1: Ja, het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
5: Een apparaat, ja.

0: Scott Joplin is dit met zijn met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven, hè, van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè. En hij was een van de mensen die, ja, die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld. En dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles zwart op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer kleurling die dat ook deed.
1: De bit koppel mensen met de riek van worden. Zoals Jozef Draaij, die toen niemand in Nederland nog iets wist van... Van muziek is uitgeverij, dan kreeg je 33% van de BUMA. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor, verder geen kosten, die beurden alleen maar. Handig, de handige mensen met dat.
0: Ja. Maar het is mooi gebouwd zo in St. Louis, het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens, ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negerbevolking van dat die... die, ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mensen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam, hoor. Dat valt best wel mee. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, er zit toch meer jive in gewoon.
0: En ook alsof het eerlijker is. Bedoel, het is geen kunstje of zo.
1: Dat heb ik altijd al gevonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen. Zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Ja, nou ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo dag.
1: Het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, ja, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in een groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African-American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And okay. Ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Het werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar fruit daarin.

0: It's warm up there, so be careful.
1: Yeah?
0: You're now entering 1902.
2: Uh-huh. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think.
3: Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Een bed met een eenvoudige spiraal. Een oude naaimachine, zoals wij dit thuis nog. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerei. Nog een kwast, zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
1: Het zou wel een mooie kwast wezen, ja. Harry. Een legendarische kwast.
3: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
1: Misschien heb je hem ook wel een snede naar de zie je.
3: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, die man, het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Als je, hij was toch een raar, hij heeft rondgezworven. Toch was hij vrij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
1: Maar hoezeer, in welke zin is dat vreemd?
3: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk, door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar
1: zit er wat overeenkomst in met W.C. Handy?
3: Nou ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
1: Ja.
3: Die heeft de stukken, hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
1: Precies.
3: Weet je wel? Ja. Of het nou precies hoe gaan is of niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
1: Nou,
3: ja.
1: Naar beneden.
0: Ja, beneden. I sing here. Ragtime and sometimes a little blues.
4: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
0: Ah.
4: Yeah.
0: Okay.
4: Yeah. Oh, come on.
0: Is he still?
4: Yeah, okay.
0: A little nervousness here.
4: Yeah.
0: Okay. Are you ready? Okay.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: You're welcome. Thank you so much for coming by.
0: Ja. Dat is toch altijd weer het leuke, hè? Onverwachte ontmoetingen.
2: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Mooi.
0: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
3: Ja, ik...
0: Ja, zonder poel haar, bedoel.
3: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
0: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
3: Nee.
0: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens hier bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sunnyland Slim, denk ik. Hè?
3: Ja, het staat hier Sunnyland Slim, 1907 geboren.
0: 1995 overleden.
3: En die is oud geworden.
0: Die is heel oud geworden, ja.
3: Ja, ja. Otis Spann. Dat is de tweede.
0: Daar heeft denk ik wel het langst mee gesproken.
3: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was. Maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
0: Ja.
3: Maar hij was wel protégé van Murray. En Pine Top Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
0: Ja, die maakt zelfs nog cd. We lossen straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Murray Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sunnyland Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sunnyland Slim, dat zal hij wel mooi aan eens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sonny Len Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Horton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja.
0: Die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ik kan dat weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zo?
0: Ja, ja.
1: Nou, dat ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Zet op straat te spelen. Ja. Dus mensen werden schoenen poetst.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1998, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opdragen heeft van de vorige pianist die we net noemen aan Sonny Len Slim. Song for Sonny Len Slim.

0: Not so many customers. Tell it take them a week to get around. Get a whole lot of them. Not so many customers. Tell it take them a week to get around. I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pinetop Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pinetop Perkins trouwens die met Muddy is speelde van 1969 tot 1980. Hè? Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van ja. Samenstelling. Hebben de gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid Steven en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig doorlezen in Muddy Waters. The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als The Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en we bent die trein binnen we in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar in
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden. Waar winkels in zaten, dat hadden ze heel mooi daar.
1: Union Station was dat. Ja. En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange
2: trein, dat hield maar niet op. Ja. Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones Museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en erbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich opofferd als het ware.
1: En door ben Amerikanen gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je er weer.

0: Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Eelco Gelling en Harry Musquet, maar het was wel een stijlbreuk, want QB zong plotseling bluesrock en de bluespuristen hadden ook hun twijfels. Maar het was een lekker nummer over een plattelandslogement. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers, Flophouse. The Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston die nu pas doordringt tot Nederland met zanger Paul Melville en saxofonist Simon Anthony. Het komt van het album Lie to Me, The Stumble, Jumping Off the Lovin' Train.

0: The Stumble, Jumping Off the Lovin' Train. J.B. Lenore uit Mississippi was in de jaren 60 heel populair in het bluescircuit in Chicago. Hij werkte daar al als gitarist bij Sonny Boy Williamson, Elmore James, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar hij overleed op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. J.B. Lenore, I don't care what nobody say.
1: I don't

J.B. Lenore, I Don't Care What Nobody Say. Savoy Brown's Blues Band, dat was een band uit Londen met gitarist Kim Simmons. En de band had beroemde bandleden: Bob Hall, Dave Peverett, Yogi Flint, Bob Brunning, Bill Bruford en Dave Walker. En de band produceerde maar liefst 45 albums. Savoy Brown's Blues Band, Can't Quit You Baby.

Savoy Brown's Blues Band, Can't Quit You Baby. Peter Green uit Londen was de gitarist bij Fleetwood Mac en bij John Mayall en de Bluesbreakers, maar in de jaren 70 verbleef hij hoofdzakelijk in psychiatrische inrichtingen. Begin jaren 80 keerde hij terug in de muziek en dit nummer nam hij op met Ray Dorsett uit Mungo Jerry, Vincent Grain uit Atomic Rooster en Mick Green uit Billy J. Kramer en de Dakotas. Peter Green, I Believe My Time Ain't Long.

Peter Green, I Believe My Time Ain't Long. Arthur Adams, dat was een bluesgitarist uit Tennessee. Hij was gitarist bij Nina Simone en de bandleider in B.B. King's Blues Café in Los Angeles. En daarnaast was hij nog studiogitarist bij producer Quincy Jones. Hij is dan ook te horen op albums van Lou Rawls, Sonny Bono, Nancy Wilson, Kim Whiston en The Jackson 5. Arthur Adams, She Drives Me Out of My Mind.

0: Arthur Adams, She Drives Me Out of My Mind. Eddie Boyd, dat was een bluespianist uit Mississippi. Hij is de componist van de blueshit Five Long Years. Hij speelde piano bij Sonny Boy Williamson, Muddy Waters en Tampa Red. En daarna toerde hij door Amerika met Buddy Guy, Fleetwood Mac en John Mayle. Hij nam in Nederland nog een album op met QB and the Blizzards. En toen vertrok hij naar Finland en hij overleed daar op 79-jarige leeftijd in Helsinki. Eddie Boyd, The Big Boat.
1: The big-

Eddie Boyd, The Big Boat. Het is een nummer van de Amerikaanse blueszanger Little Willie John en er verscheen al snel een cover van Irma Thomas uit New Orleans en in 1968 werd het opgenomen door Fleetwood Mac met zanger-gitarist Peter Green. Het nummer eindigde 7 in Nederland en 31 in Engeland. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Otis Spann, dat is een bluespianist en zanger uit Mississippi. Hij was jarenlang de pianist bij Muddy Waters en hij is te horen op albums van Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Buddy Guy, Big Mama Thornton en Fleetwood Mac. Hij maakte 21 soloalbums voordat hij op 46-jarige leeftijd overleed aan een slopende ziekte. Otis Spann, Can Do Me No Good.

Otis Spann, Can Do Me No Good. Het nummer is geschreven door blueszanger Dr. Clayton in 1942... en vervolgens werd het ook nog opgenomen door Son Seals, de Eddie King Blues Band en John Tucker. En B.B. King nam het in 1958 op in Los Angeles. B.B. King, The Woman I Love.

B.B. King, The Woman I Love. Chicken Check, dat is een Engelse band met Christine Purr. B.B. King, The Woman I Love. Chicken Check, dat is een Engelse band met Christine Purr.

Chicken Jack, I'd Rather Go Blind. De Amerikaanse bluespianist Otis Spann uit Chicago nam een eigen compositie op met de Engelse band Fleetwood Mac uit Londen tijdens een tour door Amerika. En dat gebeurde in de Tempo Sound Studios in New York. Fleetwood Mac met Otis Spann. Temperature is rising.

Fleetwood Mac met Otis Spann, Temperature is Rising. Coin Check, dat is een band met de Engelse singer-songwriter Kevin Coyne en David John Check. En hij kwam uit de Bonzo Doc Duda band. En die twee namen hun enige hit op in de Marquee Studios in Londen. Coin Check, Mandy Lee.

Coincheck, Mandy Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bacon Fat, dat was een bluesband uit Californië met zanger en mondharmonica-speler Rod Piazza en gitarist Buddy Reed. Dit is een opname uit 1969, opgenomen in de Eldorado Studios in Los Angeles. Bacon Fat, Boom Boom, Out Goes the Lights.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke week denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuban and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuban and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Quarantinos, maar we beginnen met Cuban and the Blizzards. I'm So Restless.

U denkt 164. Het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Musquet en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij. Back Home. Cube in the Blisters uiteraard. Nou, dan daarna kwam de eerste LP. Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966, dat is de Desolation Blues.

old time love, like you throw away a rag.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van Cuby and the Blizzard van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell, de echte originele country blues. Had hij op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit Richard Corey, bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tijd voor wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar, net de overkant van de Mississippi, bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen werd. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Het is blues. Dan hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe cd van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar hij met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste cd is echt een hele leuke, hele goede cd. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nieuwe CD van Tom Jones, Surrounded by Time. Dat vindt origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem. Ja, ik vind het zeggen of het nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En dan wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Nou ja, dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het opgenomen op het album Dreamland in 2002. De White Stripes hebben het ook opgenomen. Roger McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzes. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zult maar twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebben allerlei mensen erbij gehaald om door aan de mitte waring. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van The Lovin' Spoonful. The Leavin' Trunk.

Leaving Trunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot mee te worden is, beroemd mee te worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het nu 2000 was. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In

veelvuldig te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads, van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musqué So Many Roads, die is in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica speler, dat hij uit Cuba and the Blizzard gegaan is, of eigenlijk eruit gezet is. Omdat

hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden, deze geweldige, super mondharmonica speler. En Last Minute Flight, dat gaat eigenlijk over Jean Legrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die staat op de cd Boom Boom Bang 2003, Cuban Blizzard met The Last Minute Flight.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De in 2014 overleden bluesgitarist Johnny Winter loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij speelde gedurende zijn carrière in allerlei bands. Hij begon in Johnny and the Jammers. Hij zat in Johnny Winter End. En dan kwam er niets meer. En dan zei ze in Amerika altijd Johnny Winter en de McCoys, omdat de gebroeders Derringer in die band speelden. Later werd het Johnny Winter en de Cristeliers, Johnny Winter's Band, Neil en de Newcomers en de Trades. Dit is gewoon Johnny Winter, Walking Slowly.

Johnny Winter, Walking Slowly. De Four Tops uit Detroit, dat was de band van leadzanger Levi Stubbs. De band tekende een contract bij Motown Records en daar kregen ze te maken met drie beroemde songwriters. Brian Holland, Lamon Dozier en Edward Holland. En die stonden garant voor een hele serie hits. De Four Tops, Baby I Need You.

The Four Tops, Baby I Need Your Lovin'. Johnny Winter werkte gedurende zijn carrière met allerlei artiesten samen. En dat waren niet de eerste de beste. Sly Stone, Leslie West, Allen Road, Dr. John, James Cotton, Sonny Landreth, Warren Haynes, John Popper, Vince Gill, Derek Trucks, Susie Tedeschi, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Johnny Winter, Honest I Do.

Johnny Winter, Honest I Do. Mitty Collier uit Alabama was gospelzangeres, maar ze deed mee aan een talentenjacht in Chicago. En toen ze ook nog won, kreeg ze een contract bij Chess Records. En dat leverde meteen een top 40 hit op voor haar. In de jaren 70 had ze er genoeg van. En sindsdien werkt ze als predikante in Chicago. Mitty Collier, I had a talk with my man.

Biddy Collier, I had a talk with my man. In 1969 nam Johnny Winter in Nashville een nummer op van Little Richard. Dat deed hij met basgitarist Tommy Shannon van Double Trouble, drummer John Turner en broer Edgar Winter, piano, orgel, mondharmonica en saxofoon. Johnny Winter, Miss Anne.

Johnny Winter, Miss Anne. Het moest de opvolger worden van de hit It's Gonna Work Out Fine voor Ike en Tina Turner. En Ike Turner ging er eens voor zitten. Hij wilde een commercieel nummertje schrijven in de stijl van de destijds succesvolle meidengroepen de Shirelles en de Chiffons. En dat mislukte hopeloos, want het werd geen hit. Ike en Tina Turner, I can't believe what you say.

I can, Tina Turner, I can believe what you say. Al die jaren speelde Johnny Winter tijdens liveconcerten altijd dat ene nummer van B.B. King, waar hij zich kon uitleven met een ellenlange gitaarsolo. En dat vond hij heerlijk. Johnny Winter, be careful with a fool.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Living in a Burning House van Selwyn Birchwood is het album van deze week. En Selwyn Birchwood is in Amerika geboren, maar zijn vader kwam uit Tobago en zijn moeder uit Engeland. En in Orlando, waar het gezin woonde, was de buurman een zekere Clarence Smith. En dat was bluesgitarist Sonny Rhodes. En Selwyn Birchwood leerde het vak dan ook in de band van Sonny Rhodes. Selwyn Birchwood, She's a Dime.

Selwyn Birdswood, She's a Dime. Henry Glover schreef het nummer, Ray Charles maakte het wereldberoemd en Johnny Winter maakte er een eigen nummer van met broer Edgar Winter op piano. Johnny Winter, I'll drown in my tears.

0: All right.
1: Johnny Winter, I'll Drown in My Tears. Maxine Brown uit South Carolina had een top 5 hit in Amerika met een nummer van Carole King. Het was eerder al opgenomen door de Shirelles en zij nam het op met Sweet Sensations. Later werd het een hit ook nog voor Manfred Mann en ook Rod Stewart nam er nog een keer op. Maar dit is Maxine Brown. Oh no, not my baby.

Maxine Brown, Oh No Not My Baby. Johnny Winter was 15 jaar toen zijn debuutsingle verscheen en hij was 70 jaar toen hij overleed. Hij speelde 55 jaar lang alsof zijn leven ervan afhing. En die levensstijl met veel alcohol en drugs werd hem uiteindelijk noodlottig. Johnny Winter, Hurtin' So Bad.

Johnny Winter, Hurtin' So Bad. Betty Lavette uit Detroit nam in Vredenburg in Utrecht een live album op voor Munich Records uit Wageningen. Betty Lavette, Let Me Down Easy.

Patti LaVette, live uit Utrecht. Let Me Down Easy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Mededorp coördineerde de playlist. En bluesgitarist Johnny Winter uit Beaumont in Texas liep vandaag eens een rode draad door het programma. En dit is zijn laatste bijdrage. The Monkey Song.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DJ Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Allman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw. Yeah.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender worden is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band is dit voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel J. Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo heurde gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gingen. Muddy Waters, Howlin' Wolf, noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters, die stond er bekend van dat er altijd veel zeurbeur, altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens het spelen op het podium werd niet te drungen. Hij zorgde dat zijn bandleden, dat die ziekenfondsverzekering hadden, al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja, de Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man u die tijd, Albert King. Uit 1900 en 70 is dit? Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse bands dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt hebben eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse bands die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt hebt. Die hebt ervoor gezorgd van dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit. Dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1979. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

De Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King... zou kunnen zingen van het nummer van de Stones. Honky Tonk Woman, CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas... Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten... die door op mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues... van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy... die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger zoals je weet van Free en van The Bad Company onder andere en van The Firm. Heb je ook nog een tikje gedaan. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, dan bent u te Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht hebben. Take the States, een live cd. Nee, waar ik is er niet van gekomen. En door op een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Legged Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreef en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf doorspeelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt leeft heeft. Die veel plezier had en al dat soort dingen... die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Wat het ding verkeerde dan, blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam heeft in 1961 was dat. Was dus met Henry Gray op piano. Hubert Sumlin en Jimmy Rogers op gitaar. Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas. En Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man. You know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it. And good times.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis, Yes, I'm Ready. En haar versie van...

0: thought you ended up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de CD Memphis. Yes, I'm ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de nieuwe CD From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland, maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe CD One Lifetime. Een leuke CD door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan nou de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levon Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Choice.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met de Blind Boys of Alabama. Nee, single die zij uitgebracht heeft. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat jaren, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht, het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: John Hyatt kwam vanuit Indianapolis naar Nashville om daar te slagen als songwriter. En het vreemde is dat hij in Nederland eerder doorbrak dan in Amerika. Dat deed hij in Nederland met het album Bring the Family in 1987. En toen bleek al dat we met een geniale songwriter te maken hadden. In 2017 kreeg hij een ster op de Music City Walk of Fame in Nashville. En dan ben je somebody in Amerika. John Hyatt, Giorgio Ray.

John Hyatt, George Ray. Johnny Lang die begon in zijn geboorteplaats Fargo in Noord-Dakota met de band Kid Johnny Lang en de Big Bang. Intussen toerde hij met de Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King en Jeff Beck. Hij woont in Los Angeles en in 2002 bekeerde hij zich tot het christendom nadat hij jaren verslaafd was aan drank en drugs. Johnny Lang, Stronger Together.

Johnny Lang, Stronger Together. Graham Parsons die komt uit Winter Haven in Florida. Hij speelde eerst bij de Byrds en later bij de Flying Burrito Brothers, maar toen hij daar uitgezet werd, besloot hij een soloalbum te maken en hij dook de studio in met een volkomen onbekende zangeres en het resultaat was prachtig. Graham Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts.

Gram Parsons en Lou Harris, Love Hurts. Ronnie Baker Brooks uit Chicago is de zoon van blueslegende Lonnie Brooks. Hij speelde bij zijn vader in de band en later ook bij Coco Taylor, Elvin Bishop en Little Ed Williams. En hij is wekelijks als huisorkest te zien in de Artist Lounge in Chicago. Ronnie Baker Brooks, Time Have Changed.

Ronnie Baker Brooks, Time Have Changed. Tony Joe White uit Louisiana toerde al door Amerika met Creedence Clearwater Revival, James Taylor, Eric Clapton en Joe Cocker. Hij heeft twee geweldige hits geschreven, Polk, Salad, Annie en Rainy Night in Georgia. Maar de man heeft een prachtig oeuvre, hij heeft veel meer geschreven dan die paar hits. Tony Joe White, Undercover Agent of the Blues.

Tony Joe White, undercover agent of the blues. Johnny Cash overleed op 12 september 2003. Hij werd 71 jaar en hij maakte vooral furoren met concerten in gevangenissen. Folsom Prison en San Quentin. En in Nederland kunnen we dat helemaal niet begrijpen, maar de man verkocht ruim 90 miljoen albums. Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Robert Cray uit Columbus, Georgia, maakt lichtverteerbare blues. Hij blijft dicht bij de popmuziek en daardoor bereikt hij een veel groter publiek. Maar de bluespuristen onder ons halen hun neus op voor deze vorm van blues. De Robert Cray Band, Right Next Door.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: This is Where I Live van William Bell is het album van deze week. En William Bell maakte in 1957 al zijn eerste plaat als zanger van de band The Del Rios. Later stapte hij over naar Stax Records en daar werkte hij in de glorietijd samen met Otis Redding, Sam & Dave, Isaac Hayes, de Staplesingers, Booker T en EMG's en Eddie Floyd. William Bell, The House Always Wins.

William Bell, The House Always Wins. Phil Everly overleed op 3 januari 2014, maar hij sprak al jaren niet meer met zijn broer Don. En in de jaren 50 waren zijn sensatie Bye Bye Love, Bird Dog, Wake Up Little Susie, Crying in the Rain. Het waren legendarische hits. The Everly Brothers, Stories We Could Tell.

The Avery Brothers, Stories We Could Tell. Bonnie Raitt uit Burbank in Californië was de dochter van musicalster John Raitt. En na haar studie ging ze optreden in bluesclubs, maar daar werd ze uitgegooid vanwege haar drugsgebruik. Maar dat betekende helemaal niet het einde van haar carrière, want inmiddels bezit ze 9 Grammy Awards. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. The Nothing Hillbillies, dat is een Engelse superband met Mark Knopfler, Steve Phillips, Brendan Crooker en Guy Fletcher. En als extraatje steelgitarist Paul Franklin uit Nashville. The Nothing Hillbillies, Bewildered.

The Nothing Hillbillies Bewildered. Muddy Waters overleed op 30 april 1983. Hij kwam vanuit Mississippi naar Chicago. En daar maakte hij in 1948 zijn eerste plaat, I Can Be Satisfied. En in de jaren 50 was hij de grondlegger van de elektrische blues, samen met Little Walter, Willie Dixon en Buddy Guy. Muddy Waters, You're Gonna Need My Help.

0: have anything, little girl, coming my way.
1: Muddy Waters, You're Gonna Need My Help. Het nummer zou geschreven zijn door Gram Parsons, maar later bleek dat hij het nummer gestolen had van Sylvia Simmons. Dat was een folkzanger uit Greenville in South Carolina. Verder hoort u Chris Hillman op bas, Roger McQuinn op banjo en Kevin Kelly op drums. En uiteindelijk bracht het nummer veel geld op, want het werd gecoverd door John Baez, banjo en Kevin Kelly op drums. En uiteindelijk bracht het nummer veel geld op, want het werd gecoverd door John Baez,

The Birds, Hickory Wind. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Niek Meijer coördineerde de playlist. We eindigen met Brendan Crooker. Dat is een Engelse muzikant. Die speelde al met Eric Clapton, Mark Knopfler, Kevin Coyne en de Amerikaan Chet Atkins. En hij maakte deel uit van de formaties de Notting Hill Billies, de 5 O'Clock Shadows en de Meekins. Brendan Crooker, No Money at All.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika. Te kieken worden wortels van de bluesmuziek daar. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: We zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die werd ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van geworden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor ongeveer nou minder bied voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens even naar het zuiden toe, naar Clarksdale.
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis. En dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal unieken vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzenuwen. Dan wilden we een ander praatje halen dan de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook uitvinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee, als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die alle negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou... Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw je het niet zo?
1: Nee. Ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... dat er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens en op krak en mikkig instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere, men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen er net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van, boel, en van die wagens waar het in zit, met die grote hekken erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de lustra's is eigenlijk... dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen het oude station is van een...
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval aan de, zeg maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van de trein. En dan stiet er een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort te horen van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers er op achtergrond in een grote hall op brik voorbij komen. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag waar dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over waar de Yellow Dog meets de Southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi, nog wat spoorlijn. En de andere was de Yellow Dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja.
0: Die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop stiet een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het veld. En misschien hoorde je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop, daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En daar staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Ik vind allemaal een hele mooie muurschildering en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, de grafsteen staat erbij, die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had en die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben en daar heel goed voor vest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier, want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig, want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heeft ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat Giet, dat het in 19... Kijk, de Giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zetten, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zetten en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een voernetje, dat is eigenlijk stoel en zo, hè. Huisraad.
1: Ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog een beetje. Het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5-6 mensen liggen. En die kerk die wij toen. De vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen. Toen leek het nog wat, maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar ja.
0: Ja.
1: Niet dat ik er niet muggen meer begeren, denk ik. Hè?
0: Nee, ik heb wel zo'n Sonny Boy. Ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar.
1: Een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen. En hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleep nice, Mom, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler en hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet, want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de drank, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opo, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nabij. Ja. Goed, dat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van bluesmensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnomen? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen naar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook met die waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En

0: Dus daar komt eigenlijk de naam van Bordilli ook vandaan. Ja, ja. Je hebt het omgekeerd.
1: Ja, ja.
0: En zo is Muddy Waters ja. ook begonnen als slidegieter eerst eigenlijk.
1: Wat heeft trouwens die naam vandaan gekregen? Want hij heette McKinley Morganfield.
0: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stouffville, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd uit als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
1: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things, trouble and love for the blues.
0: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn, in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt, heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat het deed.
1: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 42 was dat. En dit is op een nummer in, waarschijnlijk in Clarksdale.
0: Ja, locatie is niet helemaal precies
1: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20 tot de 24. 1942, de 3220 Blues.

0: Delta Blues Museum.
1: Ja, en dat is een prachtig museum. Op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
0: En Dolva, je bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
1: het kruispunt, oftewel de crossroads.
0: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
1: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de cliché-matige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
0: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
1: Ja, want ja, op een gegeven moment wordt zo'n verhaal nog ook een beetje een cliché.
0: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Blues Key. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Forgotten Tapes, opgenomen met het supertrio Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood. QB and the Blizzards, You Don't Know.